0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases... waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een 3e plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases... waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een 3e plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases... waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een 3e plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluiting en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: my brain.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Kariba-meer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Kariba-meer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen worden afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases... waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een 3e plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
4: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
3: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
5: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor. Emre Mor doet het toch voor NEC.
3: Volgende week speelt de NEC in de beslissende playoffronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
5: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
4: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij drie Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
6: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
4: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. Amen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Roffenkamp met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze het ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. New truck, big

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een 3e plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
5: 1973.

0: Het is woensdag 12 augustus van het jaar 2026. En dit is weer een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Een hele bijzondere dag, vol met allerlei activiteiten in de lucht. Daarover straks meer. Iets met zon en iets met vallende sterren. En oh, het wordt een spannende dag vandaag, hoor. En voor mij is hij sowieso al spannend, want tegenover mij staat Rina Haver.
1: Ja, dat maak jij nooit mee, hè? Eén keer per week minstens.
0: Minstens één keer per week. En ja. Ik denk al 25 jaar.
1: Oh, heel vaak. Lang, ja, wij gaan al heel lang met elkaar op de radio, in ieder geval.
0: Kun jij heel snel de onderdelen noemen van deze ochtend?
1: Nou, ze dekt de wijkschijven, krijgen straks het weer. We hebben een top 40 van 50 jaar geleden. De jarige. En wat gebeurde er allemaal op 12 augustus?
0: Ja, en we hebben natuurlijk een verzoekje. Kunt u doorbellen naar 085 20 20 300. 085 20 20 300. Maar ik zei het al, eerste wijkschijf en dat is Wesley Klein. En niet zo bij mij.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: Niet zo bij mij. En dat was de wijkschijf van deze week. En die wordt elke zondag tussen 9 en 10 bekendgemaakt bij de Ochtendmix Top 20. Waarin Abje Enema alle nieuwste Nederlandstalige platen draait. En dan wel van nummer 20 tot nummer 1. En nummer 1 is dan natuurlijk de grootste hit. Nou, we weten eigenlijk wel een beetje wat voor weer het gaat worden. Maar het is toch wel vanmorgen toen ik buiten kwam. Toen dacht ik, wat voelt het herfst?
1: Frisjes, hè? Ja, lekker. Lekker frisjes.
0: Ik moest gewoon even mijn vestje aandoen.
1: Ik ook.
0: Buiten zat. Maar maakt niet uit. Maar degene die er alles van af weet, dat is Rina Haver. En eerst komt even dit. En dan komt Rina. Nee. Deze moet ik hebben.
2: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de Ochtendmix.
1: Ja, zoals het nu is, dat kunnen we gewoon buiten zien. Dus als u even een stapje buiten de deur doet, dan denkt u, hè, lekker, lekker frisjes. En vanmiddag, dat is misschien wat beter actueel, want u moet misschien nog wel even weg vandaag. Maar vanmiddag schijnt de zon. Er is ook steeds sluierbewolking zichtbaar. Het is overal droog en het wordt zomers tot tropisch warm. De temperatuur stijgt naar 24 tot 26 graden in het noorden, naar 27 tot 29 in het midden en naar 30 of 31 graden in het zuiden van het land. En dat is nog niet alles hoor, want we hebben nog niet de donderdag genoemd. Op de stranden steekt in de middag een verfrissende zeewind op, waardoor het wat afkoelt. Vanavond, dat wordt wel heel bijzonder, want dat zei Rob al. Hou even uw cd'tjes bij de hand als u ze nog heeft van 25, wordt het 30 jaar geleden zowat. Of wat is ook weer een goede zonnebril, of kijken door een vergiet, hoorde ik zelfs. Want waar hebben we het over? Nou, vanavond is het helder. En dat is goed nieuws, want dan vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Om 7:15 schuift de maan geleidelijk voor de zon. En rond het hoogtepunt van de verduistering, dat zal ongeveer 7:55 zijn, wordt ongeveer 88% van de zon bedekt door de maan. Alleen aan de bovenkant van de zon is nog een klein beetje zonlicht zichtbaar. Om 9:03 verlaat de maan de zon weer via de linkerkant van de zonneschijf en is zonsverduistering voorbij. Het is een warme zomeravond en rond zonsondergang is het lokaal nog steeds 19 tot lokaal 25 graden. Vannacht blijft het helder, de oostenwind neemt weer af naar zwak en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden in het noordoosten en 17 in het zuidwesten. Nou, ik had gezegd, want het is nog geen morgen. Nee, want morgen, 13 augustus, dat is ook een zonnige dag. En dat wordt een beetje een tropische zonnige dag. Want de wind waait dan zwak tot matig uit het zuidoosten. En daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. Het is overal tropisch met temperaturen van 30 tot 32 graden. Ik loop morgen in Amsterdam. Heel leuk, lijkt mij. Maar in het noorden en op de Waddeneilanden. En tot 33 tot 36 graden elders. In het zuidoosten kan het lokaal 37 graden worden. Bij een temperatuur van 35 graden of meer is het alweer de 8e zeer hete dag van het jaar. En dat is een record. Op de westelijke stranden kan het in de middag weer even afkoelen door zwakke zeewind. Vrijdag opnieuw zonnig, maar er trekken ook sluierwolken over. Het is opnieuw heet met landinwaarts. Nog steeds hoge temperaturen, boven de 30 graden. Op de westelijke stranden is het minder heet vanwege wind van zee. De zwakke wind draait van zuid naar west tot noordwest en neemt toe naar matig.
0: Dankjewel, Rina Haver.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, ga je eens nog even vertellen wat het prachtige instrumentale nummer was natuurlijk. Chariots of Fire van Vangelis, daar hebben we naar geluisterd. En we hebben inderdaad regionieuws, want ik heb net al gezegd, het is warm en het wordt morgen nog warmer. En daarom is de brandweer een klein beetje ongerust. Want iedereen die doet maar eigenlijk, en er wordt toch wel een klein beetje uw eigen verantwoordelijkheid opgeroepen hoor. Want afgelopen zaterdagmiddag bijvoorbeeld heeft er een duinbrand gewoed in het duingebied aan de Grote Beerstraat in IJmuiden. De brandweer was snel ter plaatse en wist de brand snel onder controle te krijgen, waardoor verdere uitbreiding kon voorkomen. Maar dit staat natuurlijk niet op zich. Het geldt natuurlijk ook voor Wijk aan Zee, voor Heemskerk, voor overal waar zich duingebied bevindt. En daarom willen ze u graag nog even vertellen dat vanwege de aanhoudende droogte geldt momenteel een zeer hoog risico op natuurbranden. Een kleine brand kan zich onder deze omstandigheden in korte tijd uitbreiden. Bezoekers wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn. Rook niet in de natuur. Ja, het lijkt bijna alsof ik denk, moet ik dit vertellen? Ja, toch wel, want mensen gooien nog steeds hun peuk gewoon weg. Zet er je voet op en trap hem eventjes helemaal uit. Want dat veroorzaakt nou juist die duinbranden. Maar ze zeggen ook, maak geen open vuur en laat geen glas of afval achter. Door glas kan ook weer, door de zon die daarop brandt, kan er ook weer brand ontstaan. Hè? Bij rook of brand, bel direct 112. Zo helpen we de natuur en elkaar beschermen.
2: En we zijn wat het regionieuws betreft een beetje een drie-eenheid, hè? Want je hebt natuurlijk Eimond 360 Radio. Mm-hmm. We hebben geweldig Eimond 360 TV.
1: Ja. Ook zeer aan te raden.
2: En wat ook zeer aan te raden is, dat is de website eimond360.nl... waar al het nieuws van Velzen, Beverwijk, Heemskerk enzovoort enzovoort te lezen valt. En waar je ook tevens meteen naar de radio kunt luisteren.
1: Ja,
2: allerlei mogelijkheden. En Stefan de Beest, een van onze redacteuren, die heeft het volgende bericht erop gezet. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil bekijken, die moet flink zoeken naar een eclipsbril. Want in de Breestraat in Beverwijk zijn de speciale brillen inmiddels overal uitverkocht. Sommige winkels hadden honderden exemplaren ingekocht, maar ook die waren binnen enkele dagen verdwenen. De zonsverduistering, Rina zei het al, die is vanavond tussen 17 over 7 en 3 over 9. En die is vanuit Nederland te zien. Rond 11 over 8 is het hoogtepunt van die verduistering. Op dat moment wordt ongeveer dus 88% van de zon door de maan bedekt. Bij juwelier André van Kampen zijn alle 500 eclipsbrillen inmiddels uitgedeeld. We hebben van een horlogemerk 500 gratis brillen gekregen om uit te delen. En binnen 4 dagen waren ze allemaal weg, vertelt Van Kampen. Ik mocht er 1 per persoon uitdelen, kun je nagaan hoe druk het is geweest. De juwelier krijgt nog voortdurend de vraag of ergens een eclipsbril te vinden is. Mensen bellen, appen, komen binnen, maar ik moet ze allemaal teleurstellen. De ANWB, Pearl en Specsavers, ja, die blijven druk met mensen vertellen dat ze geen eclipsbrillen verkopen. Bij sommige winkels hangen inmiddels bordjes waarop staat dat er geen eclipsbrillen verkrijgbaar zijn. Ik denk dat ik al 70 mensen heb moeten vertellen dat we geen enkele eclipsbrillen meer verkopen, vertelt de medewerker van Pearl. Dat hebben ze ook nood gehad trouwens. Ook online is de vraag naar eclipsbrillen groot. Op Facebook vragen mensen in verschillende groepen waar de speciale brillen nog te krijgen zijn. Wie op Marktplaats kijkt, die ziet dat sommige verkopers nou daar handig op inspelen. De eclipsbrillen worden voor flinke bedragen aangeboden, terwijl ze normaal voor slechts een paar euro te koop zijn. De grote vraag en het beperkte aanbod zorgen daarmee ook voor online dus voor opvallende prijzen. Maar kijk, de oogartsen die krijgen het wel weer druk, want die waarschuwen al, kijk niet zonder eclipsbrillen. Dat mensen op zoek zijn naar een speciale bril, dat is niet zonder reden. Oogartsen die waarschuwen om tijdens de zonsverduistering niet zonder bescherming rechtstreeks naar de zon te kijken, omdat de zon tijdens een eclips minder fel lijkt. Dan zijn mensen sneller geneigd om langer te kijken. En toch kan er nog altijd zoveel licht op dat netvlies komen dat blijvende schade aan het gezichtsvermogen echt ontstaat. De veiligste manier om de eclips te bekijken is volgens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap met een goedgekeurde eclipsbril. Een gewone zonnebril, Rina, jij zei zonnebril, maar die biedt toch echt onvoldoende bescherming.
1: Oké.
2: Wie geen echte eclipsbril heeft, die kan de zonsverduistering beter indirect bekijken. Bijvoorbeeld via beelden op een scherm. En ik heb ook wel eens gehoord, richt een spiegeltje op die zonne-eclips.
1: Okay.
2: Maar ik ga eigenlijk geen tips geven. Straks word ik nog aansprakelijk gesteld.
1: Ik wilde je alleen zeggen, Rob, we hebben natuurlijk die van 1999 ligt ons nog vers in het geheugen. En toen keken mensen gewoon door een cd'tje. En
2: ja, dat kan ook. Ook nog, maar ik denk dat dat niet meer genoemd wordt, omdat het net zoiets is als pak een oude 78 toer.
1: Ja, maar ja, goed, er is toch altijd wel iemand ergens in de omgeving die nog cd'tjes heeft, al zal het maar in de schuur of op zolder zijn.
2: Het mooiste verhaal las ik vanmorgen even. Er was een gezin die heeft van de week bij een bekend verzendmaatschappij, die er nogal bollig uitziet, eclipsbrillen besteld.
1: Ja.
2: Maar elke keer was track and trace. Ja, uw bestelling is onderweg. Uw bestelling is onderweg. Ja. Het is nu de dag dat.
1: Ja.
2: En de bestelling is nog steeds onderweg. Maar gelukkig krijgen ze het morgen.
1: Oh, ja, dat is wel heel fijn.
2: Voor 2100.
1: Dat is misschien over. Het heeft nu 27 jaar geduurd. Dus misschien over 27 jaar. Goed bewaren dan maar, hè? Ja, ja. In de la.
2: Nou, tot zover het regionieuws. En dat gaan we straks netjes afsluiten. En dan mag jij raden welke plaat we gaan draaien.
1: Ik denk Total Eclipse of the Heart.
2: Jij mag nooit meer raden.
1: Nee, hè?
0: In de ochtendmix.
3: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ja, Eimond 360 met Bonnie Tyler en The Total Eclipse of the Heart. En dat hebben we natuurlijk gekozen vanwege Eclipse.
2: Eclipse. Want, we praten natuurlijk ook tijdens de muziek. En ik vertelde nog tegen Rob. En ik hoop dat het voor meer mensen zo'n ervaring wordt, hoor. 27 jaar geleden, 1999 ja. Dus, waren wij in Engeland. Mijn zus en haar dochter en ik. En wij wisten dat de eclipse eraan zou komen. We waren voor Buckingham Palace. En we hadden gezegd, we gaan niet lopen, want anders raken we straks de weg kwijt. Ja. Want het wordt helemaal donker, dachten wij. En als dat dan gebeurt, nu nog, elke keer als ik zonsverduistering hoor, gaan toch mijn gedachten even terug naar 1999. Want het was heel druk, want ja, mensen bezoeken Buckingham Palace. Ja. Stonden drommen met mensen. En opeens werd iedereen stil. De vogeltjes die zongen niet meer. Het werd bijna donker. En dat is een hele bijzondere ervaring. Ik hoop dat dat vanavond ook gebeurt.
1: Ja, ik vind het altijd een beetje een mysterieuze ervaring.
2: Ja, zeker.
1: Want de temperatuur zakt ook. Ja. En er zijn genoeg verhalen natuurlijk uit het verleden. Of je nou praat over fabels of sages of de Bijbel. Waarin staat van de zon ging uit. Dan denk ik, wacht even, dat is waarschijnlijk
2: misschien ook wel een zonsverduistering geweest.
1: Ik vind het altijd een mysterieuze.
2: Heel bijzonder. Ik hoop dat dat vanavond ook gebeurt. Dat is gewoon heel mooi voor mensen om één keer even te ervaren. Vind
1: Wat ook heel mysterieus is, dat is de vraag die ik nu ga stellen. Wat heb jij voor het rondje Hollands uitgekomen?
2: Ja, vreselijk mysterieus is dat. Nou, ik heb drie nummers klaarstaan. En ik hoop dat iedereen dat maar weer gezellig vindt en leuk vindt. En misschien tijdens het huishouden gewoon lekker loopt mee te zingen en de ramen te soppen ondertussen. Rob de Nijs met Dagzuster Ursula. Nou, daar kun je lekker vlot op huishouden. Willeke Alberti moet je even voor gaan zitten. Dat komt uit Rode Zien. En dat is het prachtige nummer Telkens Weer.
1: Dan ga je aan je zilverwerk poetsen.
2: Oh ja, dat kan ook. Doen we dat nog? Ik heb geen zilverwerk. Dus misschien daarom ken ik dat niet waarschijnlijk. Nico Haak, Foxy Foxtrot. Dan gaan we weer even lekker in de quicksteppen.
1: En mensen kunnen ook nog steeds bellen.
2: Ja, want er liggen hier allemaal nog lege verzoekjes. En die wil ik wel graag gevuld zien als het even kan. 085. En dan 2020-300.
3: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is de Ochtendmix. Met een rondje Hollands.

Zo, u mag weer even uitrusten hoor, naar de Foxtrot van Foxy Foxtrot van Nico Haak. Telkens weer hoorde u daarvoor. Oh, nou, die man die is de hele tent meteen aan het afbreken. Alleen de piano, die blijft nog, die blijft nog staan. Ja, en die man die speelt ook op die piano stoïcijns door. Die denkt, kan me niks schelen, al breken ze de hele tent omheen af. En Willeke Alberti daarvoor werd telkens weer, en we begonnen dit blokje van drie natuurlijk, met Dag Zuster Ursula van onze eigen Rob de Nijs. Ik heb nog even een heel klein berichtje voor u, wat u misschien best wel interessant vindt. Want als u tenminste aan modelbouw doet, hè, want anders is het niet interessant.

0: Maar ja, er zijn zat mensen die dat doen. En straks dan, u kan het haast niet geloven, maar dat mooie weer gaat ook weer weg. Ergens september, oktober hoop ik. En dan gaat u weer binnen zitten en gaat u weer aan uw modelbouw zitten klussen. En nou, voor die mensen heb ik misschien een aardig berichtje. Want zoekt u een gezellige plek om aan uw modelbouwproject te werken? Vanaf 26 augustus bent u iedere woensdagavond welkom in Buurthuis de Brulboei. Of u er nu werkt aan een modeltrein, oorlogsfiguren of een schip, u kunt het in alle rust bouwen en andere modelbouwliefhebbers ontmoeten. Deelname is €30, maar dat is dan ook voor het hele seizoen. En aanmelden kan online, en dan wel onder welzijnvelsen.nl/activiteiten/modelbouwen.
1: Ja, ik wilde het opschrijven, maar je ging...
0: Zal ik het nog even herhalen?
1: Ik was bij Velsen gebleven.
0: Oké, welzijnvelsen, ja. Dat gaat aan elkaar. Dan .nl/activiteiten/modelbouwen. En daar kunt u zich opgeven als u gewoon lekker met anderen wilt klussen in plaats van thuis alleen op het zolderkamertje, zeg maar. En dat gaat zeker lukken. Wij gaan nog even naar een stukje muziek luisteren. We hebben Albert West uit de kast getrokken. Nou, die is ook al heel lang niet meer onder ons. Maar hij had wel een mooi zomersliedje. En dat gaan we nog even draaien. Don't Say You Leave This Summer.

0: Klein quizje. Ik ga niet zeggen wie dit was. Dit was I Believe in Love. En dan schakelen we over naar Rina. Weet jij wie dit was?
1: Ik weet wie dit is. Ja, ja. Ja, moet ik dat vertellen?
0: Ja, vertel maar.
1: Ja, want quizje, we gaan niet mensen laten bellen. Nee, hij heeft vroeger ook nog met Unit Gloria gezongen. En dit is Robert Long.
0: Ja, wij kennen hem.
1: Wij kennen hem Nederlandstalig.
0: Nederlandstalige, ja? Prachtige nummers. Waar dat Robert Long-sfeertje in zit. Ik bedoel, al maakt hij een liedje voor een ander, je hoort dat Robert Long-riedeltje.
1: Absoluut.
0: Geweldig, ja. I Believe in Love. En ook een van de bekendste Engelse hits waren
1: On the First of the Last Seven Days.
0: Ja, waren we voor de volgende keer.
1: Ja.
0: We gaan naar de top 40 terug in de tijd. En ook meteen het programma afsluiten.
1: Ja.
0: En jij hebt voor je liggen, ik hoorde het jou gisteren volgens mij ook zeggen, de top 40 van 7 augustus.
1: Helemaal goed geluisterd, Rob. Ja, 7 augustus 1976. Dus dat is echt dik 50 jaar geleden, hè? Want het is vandaag natuurlijk 12 augustus. Ja, ja. Nou, ik heb gisteren ook al gezegd wie de eerste drie waren. Dus dat doen we maar eventjes niet meer. Of wil je die nog even horen?
0: Ja, want ik heb dat niet gehoord.
1: Oh, dat heb jij niet gehoord.
0: Ik heb het maandag wel zelf voorgelezen. Maar dus
1: ja. Kiss and Say Goodbye, die stond op 3. Was zo'n zielig nummer, weet je wel. Van, er begon van hele zware stemmen. Ja, en ik moet je in de steek laten. En zo. Ja. Nou ja, en daarna kwam Standing on the Inside van Full House. En Nice and Slow was de eerste van Jesse Green. Die hoor je al aan de eerste twee tonen. Denk je al, oh. Nice and slow.
0: Jesse. Maar wij gaan altijd kijken wat nieuw binnengekomen is.
1: Ja, en wij gaan naar nummer 30, want die kwam nieuw binnen. En dat was de groep Air Bubble. Nou zeg me dat niet zoveel meer, maar wel het nummer Racing Car.
0: En daar gaan we ook dit mee afsluiten.
1: Ja.
0: En als u denkt, van, nou, dan gaan ze natuurlijk roken buiten of ze gaan koffie drinken. Of, hey, hou Rina lekker bezig.
1: Ja.
0: Want u kunt bellen met 085 20 20 300 om uw verzoekje door te geven.
1: Ja.
0: Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.
4: Neem je

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen, meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
7: 1977.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag 12 augustus van het jaar 2026... begonnen we met Beautiful Noise van Neil Diamond uit 1977... en de gezusters Maywood, een heel gezellig stijl... die zongen Late at Night uit 1980. We hebben weer het tweede uur. En wat gaan we nog doen, Rina Haver, in dit tweede uur?
1: Nou, we gaan de grote berichten bekijken. Wat gebeurde er allemaal op 12 augustus en wanneer? Want door de jaren heen. Ja. We hebben nog jarigen, bekende jarigen... die vandaag natuurlijk in het zonnetje worden gezet. En voor de verzoekjes hoop ik 085-2020-300.
0: En dan hebben we jouw keus nog.
1: Oh ja,
0: ook
1: nog.
0: Er is gewoon lekker nog een rondje
1: en Franstalig, ja, hebben we ook nog.
0: Ach, hebben we nog zoveel. Ach, dus we gaan er lekker van genieten. En we beginnen met een nummer die ook een beetje lekker in de sfeer van...
1: En een beetje geënt op een Franstalige man, weet je dat nog? Nee? Die man die altijd op de oceanen voer. Oh, ja. Jacques Cousteau.
0: Calypso. Want
1: zo heette zijn boot. Ja, en daar heeft John Denver dus echt heel duidelijk een lied op gemaakt.
0: Gaan we naar luisteren. Ja. Welkom bij de Ochtendmix. MUZIEK

0: Denver met Calypso. En inderdaad, van Jacques Cousteau, zo heette dat, die boot. En die man die maakt altijd prachtige natuurfilms, maakte
1: hij,
0: hè?
1: Hij had, ja, heel mooi, want daar keek iedereen naar. Het had je nog maar twee netten natuurlijk, dus daar keken veel mensen. Maar hij had zo'n roodgebreid petje op, weet ik ook nog wel. Ja.
0: En het waren mooie natuuropnames.
1: Heel
0: het was,
1: mooi.
0: Hoe heet die man ook weer? Han Rensenbrink met Wil je mijn marmotje? Ja. Dat is heel wat anders.
1: Ja, laten we het over David Attenborough hebben. Oh, dat is misschien iets meer in de stijl van Jacques Cousteau. Hè?
0: Laten we het over Hans Visser hebben.
1: Laten we het over Hans Visser hebben. Dat is ook natuurlijk een idee. Want die verzint altijd muziek dat hij denkt, nee, die hebben ze vast niet. En 9 van de 10 keer hebben we het wel. Alleen nu vandaag niet, maar wel een gedeelte van de groep die hij had aangevraagd. Hij wilde eigenlijk Boudewijn de Groot met ZZ en de Maskers hebben. Ja, je kan natuurlijk wel van alles willen. Hè? Maar die hadden we niet, maar wel ZZ en de Maskers. Dus in overleg met Hans hebben we gekozen voor Ik heb genoeg van jou.
2: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.

0: En waar we nood genoeg van krijgen, dat is van Hans Visser. Dus we hopen dat hij ook morgen weer belt met 085-2020-300.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Ja, we hebben weer heel wat bekenden die jarig zijn. Maar we gaan natuurlijk eerst eventjes onze eigen luisteraars feliciteren. Hè? Want ook in onze omgeving zijn er natuurlijk mensen jarig op 12 augustus. En hoe oud u bent geworden, dat gaan we niet vragen. Want dat heeft met de privacy te maken natuurlijk. Maar wat u ook viert en hoe u het ook viert. Ik hoop dat u een hele gezellige dag heeft. Lekker gebakje erbij, lekker hapje erbij. En alvast gefeliciteerd met uw gloednieuwe levensjaar. Dat het maar een mooi jaar mag zijn. Nou, dat hopen we ook voor Klaas-Jan Huntelaar. Dat is een Nederlands voormalige profvoetballer. Hij is vandaag ook alweer 43 jaar geworden. Pete Sampras ken ik ook nog wel van het tennis. Alhoewel ik helemaal geen verstand van tennis heb. Maar Pete Sampras is gewoon een bekende naam. En die is vandaag 55 geworden. Regilio Tuur, voormalig Surinaams-Nederlands bokser. Wiens handjes op zijn tijd ook buiten de ring nog wel eens loszaten. Die is vandaag 59 geworden. Mark Knopfler, natuurlijk van Dire Straits, viert vandaag zijn 77ste verjaardag. En Hein Simons, oftewel Heintje van vroeger. Ach. Ja, mama. Nou, die gaan we niet draaien. Die viert vandaag alweer zijn 71ste verjaardag. Ja, een hele aardige, mooie man geworden nadat hij groter is geworden. Hij heeft ook een hele mooie stem gekregen toen hij baard in de keel kreeg. En hij is meer zich op de Duitse markt gaan richten. En daarom hebben wij eigenlijk ook niet anders dan Duitse muziek van hem. En al van Hein gaan we draaien. Und das alles, weil wir uns lieben.

0: voorstellen dat dit nummer toch wel prachtige beelden oproept. It's raining again. Want dan zie ik bijvoorbeeld de Rijn weer vollopen. En het grondwater gaat weer stijgen. Het gras wordt weer groen. En het belangrijkste, die boot van Sinterklaas die kan er in november aankomen. Ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft...
1: Het is maar net waar jij druk over loopt. Ik denk, waar kom jij nou opeens mee?
2: Maar dat is wel iets... voordat je het weet, is het zover, hè?
1: Ja.
2: Dus de achtste maand, rond deze tijd in november. Dus we hebben het over... De kruidnoten liggen al in de
1: kruidnoten liggen.
2: Ja, voor het geval dat we dat vergeten, dat we die nog in moeten slaan. Ja. Ja.
0: Maar goed, It's Raining Again van Supertramp. Woensdag, u bent het gewend. Mm-hmm. We hebben een rondje Frans met Rina Haven.
2: Ja. Nou, ik kwam iets tegen als eerste. Ja, dan moet je er nog twee achteraan verzinnen. Nou, dat is ook allemaal niet zo moeilijk hoor. Maar opeens zag ik Lucille Starr staan. En Jolie Jacqueline. En toen dacht ik, oh ja, dat is heel leuk. Lucille is niet een Française, maar ze is een Frans-Canadese. Hè? Dus zij zingt ook Engels. Maar in dit geval Jolie Jacqueline, dat gaat in het Frans. Daarna gaan we luisteren naar Gilles Dreux en Alouette. En Julie en Claire, die sluiten het blokje van drie af met Ce n'est rien.

0: En dat was hem, Julien Clerc en Saint-Rien. En daarvoor Gilles Dreux met Alouette. En als eerste de Canadese Française Lucille Starr en Jolie Jacqueline.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Jazeker. En als u denkt, oh, volgende week beginnen de scholen weer. Wat moet ik met die kinderen na schooltijd? Nou, dan heb ik een paar... Ja, dat kan toch?
2: Dat je denkt van, ja,
0: en het duurt maar tot 2:30, denken heel veel moeders. Maar dan zijn er buurtsportactiviteiten in Heemskerk. Dus goed nieuws voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar in Heemskerk. De buurtsportactiviteiten gaan volgende week weer van start. Ook dit seizoen kunnen zij na schooltijd gratis en lekker actief meedoen op verschillende plekken in de buurt. Van voetbal tot spelletjes, lekker bewegen met elkaar. Van maandag tot en met vrijdag is er een activiteit op een vaste locatie. Dus je kan ze gewoon 5 dagen per week kwijt ergens. Ik zal alleen even vertellen waar. Nieuw dit seizoen is Woonwijk Tolhek op de donderdagmiddag. Daarmee breidt het aanbod zich verder uit en krijgen nog meer kinderen de kans om dicht bij huis mee te doen. Nou, wanneer en waar is dat dan? Maandag van 2:30 tot 4:00.

0: of meer informatie, neem contact op met buurtsportcoach Stefan. En die is bereikbaar op 088-203-7340. Die herhaal ik nog even. Dus buurtsportcoach Stefan, 088-203-7340.
1: Ja, en jij hebt het over de buurtsportcoach Stefan.
0: Ja.
1: Maar ik heb hier een bericht van onze eigen website eimond360.nl van Stefan.
0: Ja.
1: En Stefan die heeft het over het park Velsbeek. Want het park Velsbeek, dat is getroffen door mysterieuze vogelziekte. En 40 vogels zijn reeds geruimd.
0: Dat moet uit die volière zijn die daar vlak bij de ingang staat, ja.
1: De dierenambulance Velsen heeft de afgelopen tijd opvallend veel zieke en dode vogels aangetroffen bij park Velsenbeek in Velsen-Zuid. Het gaat voornamelijk om wilde eenden die in korte tijd ernstig verzwakken en overlijden. De dierenambulance heeft al 40 vogels moeten ruimen en er wordt onderzocht of het om vogelgriep gaat. Nou, als u meer over deze zaak wilt lezen en ook wilt zien, want er staat ook een filmpje van de dierenambulance, staat er op onze website eimond360.nl. En geloof me, het is wat het nieuws betreft regionaal echt heel erg een geweldige site die heel veel nieuws brengt elke keer. En nou, eimond360.nl.

0: je in de ochtendmix.
1: En dan? En dan is het tijd voor het volgende onderdeel. En dat zal ik eventjes gaan staan.
2: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: Nou, we gaan heel ver terug in de tijd. Het betreft alles op 12 augustus natuurlijk. En op 12 augustus 1099.
3: Oh.
1: Ja, dat is heel lang geleden. Versloeg Godfried van Bouillon de Saracenen tijdens de Eerste Kruistocht en stichtte het Koninkrijk Jeruzalem. Het Eerste Kruisvaardersrijk. Deze gebeurtenis markeerde een belangrijk moment in de geschiedenis van de kruistochten en had langdurige gevolgen voor de regio. Dan gaan we naar 1953, want toen voerde de Sovjet-Unie haar eerste test uit met een waterstofbom. Deze bom was 26 keer krachtiger dan de atoombom die de Amerikanen op Hiroshima hadden laten vallen. Deze gebeurtenis markeerde een belangrijke stap in de wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog en toonde de destructieve kracht van nucleaire wapens. We gaan naar 1981, want toen lanceerde IBM de personal computer, ook wel bekend als de PC. Deze huis- en kantoorcomputer had een geheugen van slechts 16 KB. Ik weet niet wat dat is, maar...
3: Kilobytes.
1: Kilobytes, oké. Okay. Ja, ik ben echt een digibet, hoor. De introductie van de PC door IBM markeerde het begin van een nieuw tijdperk in de informatietechnologie en veranderde de manier waarop mensen werken en communiceerden. In 2000 vond er een fataal ongeluk plaats. Oh ja, weet ik nog heel goed. Aan boord van de Koersk, een Russische atoomonderzeeër. Alle 118 opvarenden kwamen om het leven. De ramp schokte de wereld en bracht de gevaren en uitdagingen van onderzeese operaties onder de aandacht. En op 12 augustus 2013 overleed prins Johan Friso, de tweede zoon van prinses Beatrix en prins Klaus in Den Haag. De prins lag sinds februari 2012 in coma als gevolg van zuurstofgebrek na een ski-ongeluk in het Oostenrijkse Lech. Hij was een geruime tijd onder de sneeuw bedolven geweest, wat leidde tot ernstige hersenbeschadiging. Johan Friso werd 44 jaar oud.
4: Ja, en we gaan een hele rare overgang. We gaan naar jouw keus, want meestal hebben we altijd wel bij het nieuws een plaatje.
1: Een bijpassend plaatje, maar dat hadden we in dit geval niet.
4: In dit geval niet.
1: Nee.
4: We gaan naar jouw keus en vertel me eens eventjes, Rina Haver, wat is jouw keus?
1: Mijn keus is Chicago, de groep Chicago. En dan kun je veel dingen kiezen. We hebben gisteren toevallig al eventjes één nummer van ze gedraaid. Maar vandaag gaan we naar Hard to Say, I'm Sorry uit 1982.
2: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: Ja, prachtig mooi nummer. Mooie keus. Chicago was
1: wel, hè? Ja, ja, ja, ja.
0: Hey, ik wil toch even met je, want ik zie naar Posting Pim binnenkomen.
1: Ja.
0: Want Frank Koning komt normaal op de woensdag natuurlijk Eindeloos Eimond doen. Maar dit is wel heel erg mooi in combinatie van dat wat jij vanmiddag net tegen mij vertelde. Dat
1: over die mevrouw?
0: Die mevrouw die buiten stond, weet je ze ook weer?
1: Ja, Leni heet ze. Ja, het was een beetje emotioneel, was ze wel. Ik zeg, wat is er in godsnaam aan de hand?
0: Ja, want ik kwam aanrijden en ik zag jou met Leni staan praten. Ja. Want ze was met een fluit. Of?
1: Ja, ze speelt altblokfluit. En ze mist Harry. Ja. Nou ken ik Harry niet, maar zij wel. En hij speelt altijd op zijn orgel. Maar die kan niet in de lift hier, dus dat is uitgesloten. En zij zegt, ik speel altblokfluit. Kan ik niet invallen voor Harry? Of kan ik niet samen met Harry? Ik zei, ja, dat moet ik allemaal
0: overleggen. Ja, ik ben er wel van op de hoogte. Maar ik denk dat ze met Frank dan een bepaalde afspraak had.
1: Ja.
0: En toen zei jij van, ja, die is op vakantie, maar Pim komt.
1: Ja.
0: Toen sprong ze in de auto en...
1: Weg.
0: Pim.
1: Verklaar je nader.
0: Hoe zit het nou met die Harry en die Leni en die...
2: Ja, nou ja, dat klopt. Hoe kan ik dat dan heel kort uitleggen?
1: Ja, ja.
2: Harry kwam op dat ik nog in Heemskerk zat, kwam die op de donderdag. En soms op de maandag kwam hij met zijn orgeltje, zijn hemeltorgeltje.
0: Ja.
2: En in de uitzending. Mm. En het was een heel aardig mannetje. En hij hoefde alleen maar warme chocolademelk. En één keer met slagroom. En dat was prima, en dan ging hij weer. Hij werd door zijn vriend gebracht. Hij werd door zijn vriend opgehaald. Af en toe ook een chocomelletje. Maar toen gingen we hier naartoe. En toen was hij een beetje verbollig. Want hij had wel verwacht dat hij een uitnodiging zou krijgen voor het open huis.
1: Oh. Ja.
2: Maar het open huis is er nog steeds niet geweest.
1: Nee.
2: En dus we waren een beetje gebroeierd. Tot ik hem een tijdje geleden tegenkwam. En de kous uit de lucht en hand gegeven. En het was prima.
0: Ja.
2: Maar toen kwam hij met de mededeling dat hij speelt geen orgel meer.
0: Nee. Hij is bezig met sousafoon of zo.
2: Tuba.
1: Tuba. Oh mijn hemel.
2: Ja, jij zegt nou, want hij ging niet in de lift met zijn orgel. Nou, dat is met die tuba natuurlijk.
1: Dat wordt nog. Ja, dat moet die tuba geweest zijn, ja.
2: Het vervelende is dat hij woont in zo'n complex en daar zit Lena, of Leni.
1: Leni.
2: Die zit daar ook. En dus die twee.
1: Trouwens, een beetje. Elkaar. Ja, ja, ja,
2: ja. Nou, misschien is ze wel. Ik mag het misschien niet zeggen, maar heeft ze wel gevoelens voor Harry?
1: Oké. Okay.
2: Harry, oh god, heb je hem? Nou ja, dat is.
0: Hij belt al. Ja.
1: Oei.
2: Maar nou, ja, ik ga het niet opnemen. Maar in ieder geval, dus die. Maar hij ontloopt haar.
1: Aha.
2: En zij speelt dus. Altblokfluit. Maar ook in beginnend.
1: Oh! Ja.
2: Nou ja, weet je, ik vind het wel hartstikke leuk, maar dit is meer, Rob, voor bij jou in de uitzending als voor mij.
0: Ja, maar zo zit je een beetje met Harry
2: en
0: Leni.
2: Ik kan er wel even mee omgaan.
0: Maar ja, nu heeft ze jou aangesproken.
1: Ja, ja, maar ja, ik heb het in het midden gelaten, hoor.
0: Wacht wel af.
2: Ja.
1: Dan moet je me daar niet mee. Nee.
2: Dus, nou goed.
3: Hij heeft ook af en toe wel zijn bezwaren.
2: Ik kan er nog geen chocola van maken. Het is wel heel aandoenlijk. Hij heeft vorige week heeft hij een stukje ingestuurd. Of dat heeft zij gedaan. Van zijn eerste tubarist. Nou, ik heb hem nog staan. Misschien dat ik hem zo meteen nog even laat horen.
1: Ja. Dit is de sousafoon, overigens.
0: Voor Harry, als hij luistert.
1: Voor Harry.

0: We gaan langzaam Corrie van Gorp even wegdraaien met de sousafoon. Nou ja, wordt vervolgd.
1: Ja, wordt vervolgd.
0: Wij gaan afscheid nemen.
1: Ja, het was weer gezellig met jou.
0: Nou, ik vond het ook heel gezellig met jou.
1: Oh, fijn.
0: En wij gaan ons opmaken voor een zonsverduistering. Maar dat doen we niet voordat we eerst Eindeloos Eimond hebben geluisterd. Want dat wordt weer berengezellig.
1: Met Pim.
0: Zeker, met Pim. En wij willen alle luisteraars bedanken. Alle mensen die gebeld hebben willen we bedanken. We willen u mededelen dat morgen... en ondergetekend. Ik moest
1: natuurlijk.
0: Ik ben er morgen ook weer. Wat een gedoe allemaal. Hè.
1: En, heb je wat te doen, joh?
0: Ik daarvoor, juist. Ben ik van de straat.
1: Ja, en uit de kroeg.
0: Nou, daar kom ik sowieso niet uit. Bye Bye Love van de Every Brothers. En Ain't She Sweet. Ik denk, goh, laat ik eens een keer wat van de Beatles draaien.
1: Gelukkig.
0: Want die hebben we al 2 weken niet gehoord. En dan zijn wij weer terug. Jij met je alles en nog wat. Dinsdag denk ik weer of zo. Komt helemaal goed. Heel veel plezier met Eindeloos Eimond. En wat de ochtendmix betreft graag tot morgen vanaf 10:00.

0: was het weer voor vandaag. De Ochtendmix. Tot morgen.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen weer zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

luisteraars, een hele goede middag. 12 uur net geweest en het is tijd voor Eindeloos Eimond. Met bijzonder veel dank aan Rob en aan Rina. Rina voor het gezellige programma De Ochtendmix deze woensdag. En het is een bijzondere dag. Het is wel bij hun ter sprake gekomen betreffende de zonsverduistering vanavond. Heel Nederland praat erover en er zijn heel veel mensen die jaloers zijn op dit mooie plekje. Waar wij wonen in de Eimond vanwege het Heemskerkse strand, het strand van Wijkenzee en IJmuiden. En dan ga je nog een stukje verder. Want we hebben natuurlijk vanavond een prachtig uitzicht op een fenomeen wat voor het laatst geweest was in 1999. Ik heb ook met wat nummers uitgezocht betrekking hebben op de zon. En als u zich afvraagt, wat doet de Pim Geurs nu achter de microfoon in plaats van Frank Koning? Nou, mijn fijne collega Frank die geniet van een fijne vakantie. En ik heb de eer om onder andere op zijn programma deze keer over te nemen. En ik doe dat met heel veel plezier. En zo helpen we elkaar de vakantie door. Zo is dat. En Ruud is ook niet ongedienstelijk in het overnemen van programma's. Dus het team, wat ik kan zeggen van Eindeloos Eimond, zit spijkergoed in elkaar. Jazeker. En we gaan nu door met een nummer dat ik zelf heel erg leuk vind. Het is namelijk een nummer dat ik wel vaker gedraaid heb. En waar je helemaal van de vakantiestemming komt. En dat je denkt van hoe kan het allemaal gebeuren? Hoe kan het zo groeien? En hoe oud zal dit zijn? Het is oud, maar het is heel erg gezellig. Hier is Bette Midler met de Mambo Italiano. En Stefan, als je luistert, Stefan uit de Franse Broek. Jij weet nog precies wanneer je dit voor de eerste keer gedraaid hebt. Jazeker!

En dat was Bette Midler met het uiterst zwingende nummer Hey Mambo. En dat is ook uit een film. En in die film daar speelt Brigitte Bardot ook mee. Dan zou je denken, van, verrek, wat heb je nu weer met Brigitte Bardot? Maar zij was wel tijdbepalend, luisteraars. En dat, ik denk dat de wat oudere luisteraars dit zeker zouden kunnen beamen. En ja, het deed me dit soort dagen. Dan, je komt of net terug van vakantie, of je mag nog op vakantie. Dan is het wel lekker als je opgewekt op vakantie gaat. Nou ja, en nou, vanavond, ik ga er ook niet heel te veel meer over vertellen, want dat, we weten dan onderhand wel, we worden steeds herinnerd van, denk om je ogen, de brilletjes zijn op en ga zo maar door. Dus ga je kijken, ja, nou ja, dan heb je pech. Als je geen brilletje hebt, dan moet je maar af en toe indirect kijken met een vergiet voor je. Vergiet voor je gezicht. En dan moet je het bolletje stellen op de muur. Als het allemaal zou gaan. Ja, nou ja, de Day Before You Came. Dat zegt al genoeg. Dat is een nummer van ABBA. En die heb ik lekker klaarstaan. Even een beetje weer. Een beetje nostalgie.

En dit was ABBA met het prachtige nummer The Day Before You Came. Ja, en zo gaat het een eigen leventje leiden. Als u nu denkt van wat heeft die Frank toch een aardige stem opgelopen, dat moet ik u teleurstellen. Frank, mijn collega, die is lekker op vakantie. En ik mag zijn twee uurtjes even overnemen. Dus dat jullie niet denken van hey, wat is er aan de hand? Nee, het gaat allemaal goed. De muziekkeuze zal waarschijnlijk wel wat anders zijn. Dat is het risico. Maar dat zal Frankie helemaal niet te erg vinden. Ik hoop dat hij mooi weer heeft en dat hij ook vanavond kan genieten van een bijzonder spektakel. Het nieuws wat ik gekregen heb van onze redactie onder aanvoering van in dit geval Angela, dat komt in gedeeltes door in de uitzending. Want de politie heeft een derde verdachte aangehouden in een Haarlemse oplichtingszaak. Afgelopen vrijdag werden na een achtervolging van Haarlem naar Velsenbroek al twee mannen aangehouden. Mogelijk is er ook nog een vierde verdachte. De derde verdachte is op een later moment die dag in Nieuwegein aangehouden. Het zou gaan om klusjesmannen die zich intimiderend hebben opgesteld tegenover twee ouderen in Haarlem. De buren grepen daarop in en belden de politie. De mannen werden verdacht van oplichting van enkele duizenden euro's. Nou, volgens de politie is nog niet duidelijk of de mannen de oudere bewoners hebben weten op te lichten of dat het net is voorkomen. Na de melding volgde een achtervolging van Haarlem naar Velsenbroek. En daar zijn twee klusjesmannen aangehouden. Een ander wist te ontkomen, maar is later op de dag dus toch nog aangehouden. Om de man te vinden had de politie een burgernetmelding gestuurd. Inwoners werden gevraagd om bij aantreffen direct de 112 te bellen. In totaal zijn drie mannen aangehouden van 53, 41 en 38 jaar oud. Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. En zo gaat dat wel eens vaker. Ja, nou ja, triest dat het gebeurt, maar het gebeurt. Dus houden we elkaar en de straat in de gaten, burger wacht. Al die appgroepen hou ze in stand, want je weet maar nooit. Je kunt er beter mee zitten als tegen zitten. Dat je hem nodig hebt, bedoel ik dan, hè? Even kijken naar Atomic Kitten. Ja, er waren drie mooie meiden die een trio vormden. Mooie nummers gemaakt, maar en ook prachtige nummers gecoverd. Waaronder The Tide Is High van Blondie.

met The Tide Is High. En die kennen we natuurlijk het beste van Blondie. Het volgende wat ik klaar heb staan, dat is van Gail McCormick. En Gail McCormick is geboren in 1948 in St. Louis. En is overleden in 2000. Even kijken. Oh ja, is overleden in 2016. En zij was Amerikaanse zangeres en bekend werd door haar werk met de rockband Smith. En die heb ik 2 weken geleden gedraaid. En het viel namelijk enorm op hoe mooi die muziek in elkaar zat. McCormick bezong de bezocht de Pattonville High School in Maryland Heights. En zong sopraan bij het Suburb Choir, een 150-koppige formatie die jaarlijks optrad met het St. Louis Symphony Orchestra. Haar platen- en podiumcarrière liep van 1965 tot 1976. En McCormick startte haar zangcarrière met het zingen van songs van Tina Turner en, jawel, Etta James, voordat ze zich vervoegde bij de rockband Smith. In 1967 was ze de liedzangeres in de band. En Steve Cummings en de Klasman en dan in de single Without You, die succesvol was in Missouri. Goed, het is, zij heeft dus ook dit nummer gezongen. En hartstikke leuk, hartstikke mooi. Dus ik ga kijken of het allemaal gaat lukken met, met mijn lenigheid om hem gestart te krijgen. Nou, dat zal geen probleem zijn. Hier is Gail McCormick met de You Really Gotta Hold On Me.

En dit was dus, even kijken, Gail McCormick met You Really Got a Hold on Me. Prachtige nummer. Ja, luisteraars, dit is prachtig weer ook naar het strand te gaan. En dat gebeurt ook, sommigen gaan ook naar een bosmeer. Dan moet ik jullie voor waarschuwen, want het is stilstaand water. En met deze temperaturen weet je maar nooit wat er zich allemaal aan het ontwikkelen is. Aan stilstaand zoet water. Dat is een waarschuwing die niet voor iets gegeven wordt. Want het, er loopt kans om een soort van difterie op te lopen. Dat wil je niet. Maar als je naar het strand gaat, of naar een ander plekje waar het wel allemaal veilig is, dan ga je vaak langs de supermarkt en dan wil je nog wat halen, een beetje limonade of wat chips of weet ik wat allemaal, dat je dat lekker op kan peuzelen als je daar ligt te zonnebakken. En voorheen deed je nou ook eens een keer een mars mee of een nuts of een bounty, maar dat werd dan altijd een beetje klef. En dat, soms had je chocolademelk in je pakket zitten. Maar wat is nou het geval? De vondst van een 35 jaar oude marsreep is viraal gegaan, omdat de chocoladereep 56% zwaarder is dan de versie die tegenwoordig in de supermarkt ligt. Het verschil zou aantonen dat producten steeds kleiner worden, terwijl de prijzen stijgen. Aha! De Britse Victoria Gordon, die een schoonmaakbedrijf runt, vond de chocola tijdens het opruimen van een huis in Scunthorpe, in het noorden van Engeland. Ze plaatst op TikTok meerdere video's over de reep met een houdbaarheidsdatum van 1991. En die weegt 62,5 gram, terwijl een moderne reep 40 gram weegt. We waren het huis van een verzamelaar aan het leeghalen en alles wat we aantroffen was tientallen jaar oud, zegt ze tegen BBC News. Deze marsreep viel me op omdat hij bijna net zo groot en lang was als mijn hele hand. Gordon's vondst leidt op sociale media tot reacties over krimpflatie. Bij het fenomeen wordt een product kleiner, maar blijft de prijs gelijk en stijgt die zelfs. In een reactie zegt de producent Mars de reep de afgelopen 35 jaar te hebben aangepast aan de vraag van consumenten te voldoen. Ook hield het bedrijf rekening met externe factoren, zoals productiekosten en de prijs van cacao. Gordon heeft met haar reep in ieder geval een goudmijn in handen. Ze vertelt dat haar video's niet eerder zoveel zijn bekeken. Ik had de reep bijna in de vijf nog gegooid, maar misschien ga ik er nog mee op tournee in het Verenigd Koninkrijk. Een grapte zij. Ha, ha, ha, ha. Dat is leuk. We gaan naar Beep met Together in Love Again.

Met de hele vrolijke Together in Love Again van de Nederlandse Bepen. Die kennen we allemaal nog. Dat was een hele leuke en spontane meidengroep. En we gaan door. Nou, we zitten dan toch een beetje in deze flow. En dat is zoals Frank dat waarschijnlijk wel gezegd zou hebben. We gaan door naar de Delphonics. Oude wind met een heel leuk nummer. Didn't I. En dan tussen haakjes Blow Your Mind This Time.

0: Ja, en dit was het even lekker wegzwijmelen, luisteraars. Ik dacht het wel. En in die tussentijd bereikt mij een bericht dat je ontkomt er niet aan. De droogte gaat steeds meer de overhand nemen. Nu een bericht dat het gemiddelde neerslagtekort in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal vanaf 1 april heeft een recordhoogte van meer dan 315 mm bereikt. Dus dat is een hoogte die stelt helemaal geen ene klap voor. Door de aanhoudende droogte is het een kwestie van dagen voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de regionale doorvertaling van het landelijke verdringingsreeks inroept, een unicum. Deze verdringingsreeks is een pakket van in totaal 20 maatregelen die stapsgewijs of gefaseerd kunnen worden ingevoerd, met als doel de beschikbaarheid van het zoet oppervlaktewater voor verschillende functies en sectoren zo lang mogelijk te behouden en eerlijk te verdelen. In feite is het een schema waarbij is bepaald aan welke categorieën voorrang moet worden verleend en wie hoeveel water mag verbruiken. Door op sommige fronten spaarzamer te zijn, moeten we als samenleving de droogte kunnen doorstaan. En zo hebben waterveiligheid en kwetsbare natuur de hoogste prioriteit. Bijvoorbeeld boven nutsvoorzieningen als drinkwater en energievoorziening. Er moet altijd water in dijksloten staan om de dijken stabiel te houden. Want u wil niet dat die verzwakken. Ook onomkeerbare schade aan natuurgebieden is niet gewenst. Dus vindt water via de waterlopen, systemen en sluizen in het Noord-Hollandse watersysteem daar een automatisch weg naartoe. Nou, het wordt wel langzamerhand, men doet alsof het allemaal wel meevalt. Maar ik hou toch wel een beetje mijn hart vast dat als het te lang duurt, gaan we echt wel de nadigheid in. Nou goed, we gaan, we gaan niet te lopen teuren. We gaan met de Beach Boys gaan we lekker strandgevoel opkweken. En dat doen we samen met Marcella.
1: Dit is Eindeloos IJmond van

Dit waren de Beach Boys met het lekkere, gezellige, opwekkende nummer Marzella. En ja, luisteraars, weggebruikers moeten de komende weken rekening houden met het omrijden rondom de Alkmaarseweg. De gemeente Beverwijk is daar sinds 10 augustus bezig met werkzaamheden die zo'n 2 maanden gaan duren. De werkzaamheden zijn de eerste stap in de vernieuwing van de Alkmaarseweg. Op verschillende plekken worden voorzieningen aangelegd voor nieuwe kabels en leidingen. Het werk duurt naar verwachting tot en met 9 oktober en wordt in 5 fases uitgevoerd. Van 10 tot en met 28 augustus is de Biddelaan tussen de Alkmaarseweg en de Van Loenenlaan ter hoogte van huis nummer 55 afgesloten voor werkzaamheden. Daarna vervolgt van 31 augustus tot en met 4 september een afsluiting van de Alkmaarseweg tussen de Biddelaan en de Schouwenaarstraat bij huis nummer 266. Vervolgens is van 7 tot en met 18 september het Hilbersplein afgesloten tussen de Alkmaarseweg en de Grote Houtweg. En dat ter hoogte van Alkmaarseweg 266A. Van 21 september tot en met 2 oktober vinden de werkzaamheden plaats in de Burgemeester Scholtenstraat tussen de Alkmaarseweg en de Kerkstraat naast de Alkmaarseweg. De laatste fase vindt plaats van 5 tot en met 9 oktober in de Overboslaan tussen de Alkmaarseweg en de Heemskerkenweg naast Alkmaarseweg 178. Je moet rekening houden met de omleidingen. Want de delen van de Alkmaarseweg zijn dus gewoon afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met de omleidingen en extra reistijd. De gemeente voert het werk stap voor stap uit, zodat de weg en de omliggende buurten zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Ook sommige buslijnen rijden een andere route. Tijdens iedere fase wordt de weg opengebroken om een sleuf te graven waarin de mantelbuizen worden geplaatst. Het weggedeelte is daardoor volledig afgesloten voor verkeer en soms ook voor voetgangers. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven. En na afloop van de werkzaamheden wordt de bestrating hersteld, waarna rijbanen, fietspaden en voetpaden weer toegankelijk zijn. Nou ja, goed, het is dus een hele operatie en we zullen jullie gewoon op de hoogte houden van de ontwikkelingen, wat allemaal nog gaat gebeuren. En dan gaan we even kijken. Nee, we gaan eerst naar het nummer van de Koeks. Oh, en het is Ola. En het is zo'n lekker gezellig nummer.

En dat waren de Koeks met het heerlijke nummer Ola. En de Koeks zijn nog niet zo lang geleden in Nederland geweest voor een optreden. En het was ook weer bijzonder geslaagd. Luisteraars, het, nog een kleine 5 minuutjes. En dan is het eerste uur eindeloos eimeld. Is historie. En dan gaan we ons opmaken voor het tweede uur. En dat wordt helemaal een historische uitzending. Want, ja. Er is muziek gesorteerd wat te maken heeft met de zon. En met de verduisteringen. Dus dan, aan de dark side of the moon. Dan hoef ik niet meer te zeggen wat er onder andere gedraaid gaat worden. Maar we gaan eruit met het zomernummer van Chris Ria. Dat is getiteld On the Beach. En dan hebben we misschien nog een klein secondje of 10 over. Dus dat rommelen we wel weg. Maar we gaan lekker naar het strand met Chris Ria.

Ja, we laten gewoon lekker doorgaan. Chris Ria was dit. Ja, en ik weet zeker dat ik heel veel luisteraars... waarvan eentje heel dicht bij mij staat... een ontzettend plezier heb gedaan met dit nummer te gaan draaien. En ik moet zeggen, het is wel eigenlijk het ultieme strandnummer. We gaan eruit met ja, dit geluid. Dit zal je vanavond niet horen. En dat is dan tussen 8 en 8:15, 8:30. Dan zal het muisstil zijn. Dieren die niet bij machten zijn nog een kreet uit te stoten. Mensen die met grote glazen ogen elkaar aanzitten te staren... en kijken naar een groot donker gat. Want dan is namelijk de zonsverduistering. En dan, na zeggen, is het overal muisstil. Dieren zijn verslag. Er gebeurt daar niks meer. En is het wachten tot de eerste zonnestralen de aarde aanraken... en wij weer gaan opwarmen. Dus luister goed. Onthoud dit voor vanavond als je op strand bent of waar dan ook... te kijken naar de zonsverduistering.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Luisteraars, een lekker rustig begin van het tweede uur Eindeloos Eimond op deze woensdag. En het is dan woensdag, even kijken, de dertiende... Oh nee, het is een tijdstip. Ja. Dat gaat lekker, Guus. We zijn prima in de weer. Weer lekker aan het praten geraakt. En dan vergeet je gewoon dat het vandaag de 12 is. Nee hoor, dat is 12 augustus. Een bijzondere woensdag, zoals al gememoreerd in het eerste uur. Dit tweede uur staat meer in het teken van wat alles te maken heeft met de zon en met de maan. Ik noemde net al een soort titeltje, The Dark Side of the Moon. Dan weten we, er gaat vast iets komen van Pink Floyd. Heel goed gedacht, luisteraars, dat gaat ook gebeuren. Maar dat komt meer aan het einde van het programma, want het is te mooi om het in het begin te draaien. Ik heb een leuk verzoekje gekregen van Kees de Winter. Kees de Winter, die luistert altijd naar dit programma. En vroeg aan mij van, hoe kan het nou dat jij op woensdag zit? Nou ja, dat uitgelegd, mijn collega Frank is met vakantie. Zit waarschijnlijk lekker in Ierland. Te genieten van de zon en de pinten bieren. En ik neem het dus even van hem over. Ik weet zeker dat hij luistert, dus Frank, proost. En de Iers, ga lekker langs die pubs, dat weet je wel. Dan ga je daar bier drinken en... moet ik zeggen, biertjes drinken en muziek maken. Ja, daar zijn ze hartstikke goed in. Ik heb straks nog een heel mooie... daar kun je weer punten mee scoren. Dea Matrona. Onthoud het eventjes, Frank. Dan kan je dat zo te zeggen. Ik ga er iets voor draaien. Het lijkt of voor jou. Laat het even horen aan de mensen die bij je zijn. Of die in de pub zitten of waar dan ook. Hier ga jij punten mee scoren, jongen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog naar wat andere nummers toe. Ik heb onder andere klaarstaan Miracle Worker van Super Heavy. En het leuke is dat het is een project geweest waar onder andere Mick Jagger mee zong. En ook Ziggy Marley deed daarin mee. En het is een hartstikke verdomd geinig nummer geworden. Dus daar gaan we naar luisteren. En dan hoop ik dat het een beetje elkaar overloopt. Want dat zou helemaal mooi zijn. Dus no problem, we gaan het nu proberen.

En dat was Mick Jagger onder andere met het project Super Heavy. Met het nummer Miracle Worker. En ik zat wat te bekijken, wat te lezen. Maar dat, even kijken hoor, dat gaat het niet helemaal. moet gewoon even op. Ja, dat zegt jullie helemaal niks, luisteraars. Dat moet ik later maar graag zo houden. Ik zat een artikel te lezen dat Jutta Leerdam dit seizoen niet meer op het ijs zal staan. Tenminste, dat is de verwachting, want ze is snel op in Puerto Rico, een heel verhaal. Maar ik denk ook niet dat zij nog met Kok mee gaat doen om de prijzen. Dus dat heeft ze afscheid genomen met een paar mooie prijzen, een paar mooie medailles. We gaan, voordat we een aantal verzoekjes gaan... heb ik ook nog in het programma. Nou, een aantal, misschien twee. Want ik ben daar niet zo erg van de verzoekjes in het programma Eindloos Eimond. Daar zijn andere programma's voor, waaronder onder andere de ochtendmix. Maar ik heb hier wel een vraag van Tensies hier voor Rubber Bullets. En dat begint vrij aardig. En dan denk je van, nee, dat ken ik helemaal niet. Je kent het wel, let maar op.

En dit was 10cc met Rubber Bullets. En ik was al in de veronderstelling van dat jullie dachten van... van het begin, dat ik ken het niet. Maar ja, dat ze eenmaal doorgingen, toen was het heel bekend. Ik heb hier een verzoekje liggen van Kees de Winter. En zoals net aangekondigd, Kees die is ja, helemaal gek op nog wat oudere muziek. Waaronder een band waarvan ik dacht van... hé, dat is helemaal niet Nederland. Jawel, nou goed, laat maar. Dat zijn de Locomotions. En de Locomotions, er is weinig van bekend... ik ben op het internet aan het kijken of ik überhaupt iets van informatie kan krijgen. Het is minimaal, het is een, ja, een band, als ik het goed begrepen heb, nou 1962, 63. En dat was ook bedoeld als, nou hoe moet ik het zeggen, er waren wel meerdere bands, ook Indo-bands, die de Shadows naspeelden. Of nummers van de Shadows speelden en ook nummers maakten die diezelfde sound hadden. En daar zijn de Locomotions ook een voorbeeld van. En dat nummer wat ik aangevraagd krijg, het is Sarinande. Ik heb de naam zelf, dat zei me helemaal niets. En dat spijt me ook zeer. Maar bij het horen dacht ik van, ja, die ken ik wel. En nou ja, goed. Dus ik draai met heel veel plezier. En Kees, ik denk dat je broer ook meeluistert. Dat zal haast wel. voor jullie en voor alle andere luisteraars die de Locomotions kennen. Het wonderschone nummer Sarinande.

Ja, een terecht applaus. Het is inderdaad hartstikke leuk. En het brengt een beetje de rust weer terug, zoals je gewend bent. Maar de link naar de jaren 60 is meteen weer gemaakt. En dat is het leuke van die muziek. Het geeft je een soort anti-stress gevoel. Je gaat er bijna achterover leunen en dan vergeet je bijna dat je nog weer een nummer moet klaarmaken. En wat klaar moet staan om te gaan spelen. Kees, bedankt voor je aanvraag. En heel veel plezier nog met het mooie weer. En we zien elkaar vast en zeker wel weer op een dinsdagavond. Goed, we gaan naar Shame. Een nummer van The Motels. Ook hartstikke mooi.

0: Car. Ach, wat leuk. Tante Carla.
1: Tante Carla.
0: Ja.
1: Tante Carla. Tante Carla.
0: En,
1: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan.
0: Tante Carla. Tante Carla. Ja. Nou, rustig maar.
2: Oh, it's time for the love zone.
3: Weet je waar ik een tyfuszekel aan heb? Weet je wat ze verboden zouden moeten... Weet je, het zou verboden moeten worden voor mensen boven de 60 om softijs te eten. Is dat het allergoorste wat je ooit hebt gezien? Heb je wel zo'n oude song? Een soort zombie-porno. Wat? Waarom laten we dat toe? Ken je zeker die mannetjes die tegen de 80 aan zitten, die geen tijd meer hebben? Die hebben soms van die snelle happen, dat is doodeng. Het is een soort moeraal die onder water een slagroomtaart aanvalt. En dan terugglijdt in zijn grot. Fucking hell. Ik neem softijs heel serieus. Dan moet je met je poten vanaf blijven. En dan vind ik het allerergste. Heb je ooit wel eens in de zomer heb je zin in een softijsje? Of niet? Heb je geld verdiend? Denk ik, godverdomme, ik kan een softijsje kopen. Heb je zin in ook? Ga non-de-duur aanraden voor mezelf. Loop je snackbar binnen. Heb je zin in een softijsje? Kom je binnen? Hebben ze een of ander 19-jarig bepukkeld labiel rotjong de volledige verantwoordelijkheid gegeven over die kennelijk toch best wel ingewikkelde softijsmachine. Jij komt helemaal enthousiast, helemaal in je kind staat, helemaal blij, kom je binnen. Ja, ik heb zin in die grootste softijs die daar, die oublie. Oublie, ik weet niet hoe het uitspreekt. Waarom geven we een Frans elitair kutwoord aan het enige wat ik wil in de snackbar? Dat wil ik ook wel eens weten. Gaan we Frans praten in de snackbar? Is dat wat er aan de hand is? Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Is het een voltooid woord? Jij bent geoublieerd, ik ben geoublieerd. Ik weet niet wat, die grote, dikke, witte jetser. Mag je dat nog zeggen in deze tijd? Sorry hoor. Die grote, dikke, witte flatser, die wil ik in mijn bek hebben. Mag dat? Die jongen, kijk maar, wilt u een softijsje? Ja, natuurlijk wil ik een softijsje. Oké, daar gaan we. Eerste hint dat er iets niet klopt. Hij draait om naar die machine, doet hij een stapje achteruit. Oh, achtste wereldwonder. Dit ding heeft hij nog nooit gezien. Wat verdomme. En dan beginnen die vingertjes, die beginnen die knopjes af te tasten, hè? Oh, welke zou de goeie zijn? Drukt iedereen in. Heel het apparaat gaat aan. Fok, snel een horentje eronder. En tijdens het draaien zegt hij, wilt u een horentje? Ik zeg, ja, doe nou maar een horentje. En dan zegt hij tijdens het draaien, jij kijkt op zijn rug, zegt hij allemaal dingen als, oh-oh. Dat je denkt, what the fuck is oh-oh? Hoezo oh-oh? En direct daarna, nou ja, nee. Hoezo nou ja? En dan begint hij klaar. En dan draait hij om. Met de meest gore, grote, scheve, lekkende Frankenstein-oublie die je ooit hebt gezien. En dat is mijn tip, nooit aannemen. Nooit aannemen, want dat is niet recht te likken, jongen. Daar red je... Oh, dat is trouwens ook een goede tip. Voor als er nog pubers in de zaal zitten die nog niet weten hoe ze moeten beffen. Altijd likken alsof je een oublie probeert te redden in de zomer. Dan zit je altijd goed aan de zijkant. Neem je tijd. Variëren. Huh? Oh, lekker teasen. Huh? En als een hoorntje lekker de onderkant ook meenemen. Huh? Oh, ja. Ronald, is dat een grap over rim? Hè? Ja, godverdomme, zeker weten is dat een grap over rim. Oké. Dus. Geen idee wat ik... Oh ja, die... Nooit aannemen. Staat hij daar met die Frankenstein oublie. En wat jij dan zegt is, moet jij mij niet nog iets vragen? En hij zegt, wat een mooie vraag. Ik zeg, kijk me eens aan, ik zal je een hint geven. Ik zal je een hint geven. Moet je opletten, ja? Let's go dip. Heel goed. Heel goed, Amsterdam. Dat jong had geen idee.
4: Ja, ik weet niet wat.
3: Ik zeg disco dip. Oh ja, wilt u disco dip? Zeg, ja, dat wil ik wel. Want dan heb ik dat Tupperware bakje met die disco spikkels heb ik al zien liggen. En dan weet je dat hij hem daarin moet rollen, hè? Ik zeg, ja, ik wil wel een disco dip, ja. Oké, dan ga ik hem erin rollen. Ik zeg, ja, doe maar, jongen. Je kan het. Je weet dat je het kan. Oké, dat ga ik doen, oké, meneer? Ik zeg, ja, doe maar. Oké, dan gaat hij er nou in. Ik zeg, zet hem op, hè? Ja, dankjewel. Oké, dan flop. Al het ijs los van het hoorntje. In het tuppen, heel bakje vol met ijs. Disco dip, verneukt voor de rest van de dag. Voor iedereen. Het is in mijn eigen hol. Ik wil wraak. En hij kijkt mij aan en zegt: oh, dat is niet helemaal goed gegaan, meneer. Ik denk dat hij opnieuw moet. Ja, natuurlijk moet hij opnieuw. Zak hooi. En nou, gewoon klein en niet zo scheef. Met iets minder syndroom van Down. En die dip is trouwens belangrijk. Een disco dip vind ik lekker, maar de lekkerste dip vind ik die je bij de McDonald's krijgt bij zo'n Sunday ice. krijg je dip erbij, een apart zakje. Toch? Er is geen notendip. Er is, hoe heet het nou ook weer? Oh ja, gemalen beige Playmobil. Dat is mijn favoriet.
5: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit eindeloos.

Met Françoise Hardy, Il a tout le corazon, il est fier. En daarvoor Ronald Goedhond. Ja, de volgorde was een beetje omgedraaid. Maar dat, ja, dat kan gebeuren. Dat, dat was misschien. Dus even denken, ja, we gaan nu. Even kijken, ja, 13:50. Het wordt al wat. Er zijn mensen die gaan zich nu al klaarmaken om na de uitzending snel naar het strand te gaan en daar hun telefoontje aan te zetten. Om de rest te gaan beluisteren hier op Eimond 360. Ik denk me daar zelf ook onder moet scharen. Dat ik straks de fiets op speed zet en heel snel naar huis ga. Heel snel mijn spullen gaan pakken. En dan achterom kijk ik, denk, hey, mevrouw vergeten, terug. Kan gaan mee, we gaan naar het strand. Of het zal andersom gebeuren. Ik begin er helemaal snel van te praten, want ik heb nog een paar prachtige nummers staan. Het gaat allemaal weer niet lukken zoals ik het in gedacht had. Maar dat is het risico van een live. En dat je spontaan andere nummers te ziet. En dat je denkt, past iets ook wel even mooi om te draaien. Frank, nog heel veel plezier. En wij zullen hier aan je denken als, als de zon bedekt wordt met de achterkant van de maan. Wij gaan dat lijfelijk aanschouwen, denk ik wel. Maar wij gaan hier eerst eventjes naar, even kijken naar Spaceman van de Four Non Blondes. Showtime.

Spaceman van de Four Non Blondes. En wat is het ook een heerlijk nummer. En in schril contrast tussen hun grote hit WhatsApp. En dit is een bijzonder mooi nummer. En er wordt gedragen door prachtig gitaarspel. Volgens mij kwam uit Four Non Blondes kwam daar ook Suzanne Hoffs. Als ik het. Was van de Bengals. Herstel. Dus dat. Okay. We gaan naar een Nederlandse band. Een prachtige band. Die talloze hits gemaakt heeft. Prachtige nummers gemaakt heeft. Heb ik het over Kajak. En Kajak. Heeft het nummer Seagull fantastisch op de plaat gezet. En daar gaan we naar luisteren. En dan gaan we langzamerhand richting, denk ik toch wel een beetje de apotheose. Van dit het tweede uur. Want dan is het het laatste uurtje dat nog volop. Dit laatste uurtje. Dan zijn we 7 uur. Zijn we 6 uur verder. En dan hebben we de zonsverduistering gehad. En dat, ik kijk er dan uit. Ik kijk ernaar uit, dus hier hebben we een zwart gat. Maar het schijnt een hele bijzondere ervaring te zijn. In 1999 was dat ook al zo, maar toen waren we gewoon allemaal aan het werk en toen was het overdag. En nu is het in de avond en dan, het zal koud worden. En daarna wordt het weer een beetje warmer als de zon weer achter de maan vandaan komt. Maar we gaan eerst met ons allen naar Seagull van Kajak. Oh.

En dit was Kajak met het wonderschone Siegel. En ja, dat is nou, ik denk net op tijd. Want dan kunnen we nog eventjes de Dolly Dots gaan draaien. En dan komt daarna Pink Floyd met de prachtige uitvoering van een stuk van de LP Dark Side of the Moon. We gaan met Don't Give Up gaan we het ene laatste nummer inzetten. Misschien dat ik hem weer afbreek, want ik wil per se dat van Pink Floyd helemaal draaien. Dank jullie wel voor het luisteren op deze woensdag. Het was Pim Geurs in plaats van Frank Koning. Morgen de donderdag, dan ben ik weer zelf met het eigen programma. Nou ja, het verschilt weinig met dit. Maar dat hebben we het allemaal een beetje gehad. Ik wens jullie een hele fijne dag. Een prachtige, gigantisch mooie avond. En heel graag tot morgen. En blijf lekker luisteren hier naar IJmond 360.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Kariba-meer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 8:10. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Afgelopen weekend vond Beaver Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 19:30 en 21:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 19:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

may care, and I'm just a devil with love to spare. So Beaver,

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: rustiger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 19:30 en 21:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 19:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofiele geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom.

Dave Stewart en de Spiritual Cowboys openden de platenkast. Dit heette Jack Talking. Lekker nummer is dit. Ik ben een zomermens, zoals sommigen misschien wel weten. En ik ben een nachtmens. Nou, dat betekent dus dat ik het meest van warme zomernacht hou. En volgens mij handelt het volgende nummer daarover. Uit 1976, Starbuck en Moonlight Feels Right.

Wat vond ik het cool op de middelbare school dat we muziek van de Beatles kregen om instrumenten te verklaren. Want was het niet een fagot die ze speelden? Ik bedoel, popmuziek in een fagot. Helemaal geweldig. Moet je nu mee komen? Ja, een enkeling. Maar het was zeldzaam. Heel veel elektronica en zo tegenwoordig. Maar ja, is ook wel, kan ook leuk zijn. Dit zijn John Mayer en Taylor Swift. Half of My Heart.

0: kunt het je bijna niet voorstellen. Maar dit komt uit 1973. De man is ook niet meer. The late great
1: Barry White.
0: And I'm gonna love you just a little bit more. Oh, Barry. Leuk is, het komt van mijn zelfgemaakte cd. Naughty Songs. Goh, wat waren ze origineel in Songpop. Ineens kwamen ze met een lijstje Naughty Songs. Die nog zeker naar de platenkast geluisterd. En wie hebben we hier? Set Up. Every Way.

Eimond 360. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

Dat was Captain Sensible. Ja, twee hitjes. Waarvan één What was. En die andere Happy Talking. Oh, sorry, ik kreeg net een lekker koekje van meneer Sterkensans. Ja, dan moet je ook niet gaan eten als de plaat afloopt. Of CD en P3. Ja, geef het een naam. En dan nu, uit de 2000's. Diggy Dex en Eva de Roveren. Wat een leuke combinatie. Diggy Dex dacht dat nummer van Eva de Roveren...

Shame on Me. Ik kende dit pas van Jay-Z. Nooit geweten dat het uit de musical kwam. Oh, je bent nooit te oud om te leren. Ik zou me zelfs afvragen, hè. Zou Jay-Z niet een voorbeeld gehad hebben aan de volgende artiest? En over wie heeft het dan? Nou, over Johnny Guitar Watson. En die kon een meme potje funk spelen in zijn dagen. Bijvoorbeeld in de jaren 70. Heeft hij een dikke hard hit gehad met die nummer Real Malafoya. Maar hij was er al sinds 1957. Toen bracht hij al nummers uit. Ja, die gelooft het niet. Dat is echt waar.

die Mike Posner, zou die een laag zelfbeeld hebben? Cooler than me. Joh, beauty is in the eye of the beholder. Toch? Dan nu een beetje eigenaardig nummer, want de titel zit er eigenlijk nauwelijks of helemaal niet in. Maar wel een dikke hit uit de 80's. En oh, meneer Sterkersand, dat de koffie klaar is en dat het uur om is. Dit is Torch, Softcell.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 8:10 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
3: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op het moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
2: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts één ding zeker is. Popmuziek. Fijn dat je luistert naar Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en ook in deze aflevering de vaste onderdelen, zoals bijvoorbeeld de parel van Hans Visser en natuurlijk het vat van Vincent. En nog veel meer het komende uur. Maar zoals u van ons gewend bent, we beginnen elke uitzending gewoon staand.

Goes van Stan Schoen. Het was de opener voor vandaag in deze aflevering van Pop Circuit. Welkom en leuk dat je luistert. Vandaag weer de vaste onderdelen. Het vat van Vincent en natuurlijk de parel van Hans Visser. En verder de beste muziek uit de jaren 55 tot en met 75. Met de nodige uitstapjes, zoals deze. Want deze is van vorig jaar. Hij begon ooit als zanger van de band Smokey. Hij heet Chris Norman. En vorig jaar bracht hij weer een hele aardige plaat uit. Met onder andere dit nummer erop. Het heet Sweet Virginia.

Vincent. Nee, niet gewoon Gene Vincent. Sweet Gene Vincent was dat van Ian Dury samen met The Blockheads. Neem je regelmatig mee naar een live optreden. En dat doen we nu ook. We gaan naar Ahoy in 2006. Daar traden op de Golden Earring. En zij speelden toen een van hun oudjes. Een van de oudjes die je eigenlijk zelden of nooit hoort. Maar wel een fantastisch nummer. Live, The Golden Earring uit 2006. Smoking Cigarettes.

Een live opname van J.J. Cale, de Riverboat Song. Ja, en ik zeg altijd tussen 55 en 75 is de beste muziek gemaakt. Maar af en toe komt er nog wel eens later ook wel wat moois uit, hoor. En uiteraard ben ik niet te beroerd om die dan ook te draaien. Zo is er pas een cd uitgekomen van Barry Hay samen met J.B. Myers. En die kent u waarschijnlijk wel als de vervanger van Waylon bij The Common Linnets. De cd heet For You Baby. En er staan een aantal covers op van bekende artiesten. I'm On Fire bijvoorbeeld van Bruce Springsteen, Such a Night van Elvis en deze van Lou Reed, Sweet Jane, in de uitvoering van Barry Hay en J.B. Myers.

In de serie Onbekend maakt vast niet onbemind. Hier luisterde je naar Oscar McLally en Jeanette Baker. Nummer heet Hey Boy, Hey Girl. Nou, dat was wat. Overigens, er zijn meerdere goede dingen gemaakt die niemand kent of bijna niemand kent. Ken je Greg Kinn nog, overigens? De man heeft ooit een hit gemaakt met Jeopardy. Nou, hitje. One Hit Wonder. Maar de opvolger is eigenlijk nooit bekend geworden. Ik heb hem hier wel liggen. Hij heet Sorry en is best de moeite waard. Greg Kinn.

Craig Kin, de opvolger van Jeopardy. Al nooit doorgebroken dit nummer, maar best de moeite waard. En dan is het zo rond de klok van het halve uur. En dat betekent dat het tijd is voor de parel van Hans Visser. Elke week zoeken we een parel in de Nederlandse beat-popgeschiedenis. En elke week vinden we er wel weer eentje. We hebben er al heel wat gehad, maar deze nog niet. Hier is er eentje van The Symptoms. De parel van Hans Visser heet Paulien.

Paulien van de Symptoms, de parel van Hans Visser voor deze week. En dan de volgende. We gaan er twee aan elkaar plakken. Straks de Midnight Dynamos van Matchbox. Maar eerst het Sir Douglas Quintet. Je kent hem wel. Mendocino.

0: ladies and gentlemen, it's time to roll out the barrel.
1: Herr Vot von Vincent.
2: Het Vat van Vincent, oftewel wat gebeurde er op een bepaalde datum in de geschiedenis. Vandaag 4 december en dan beginnen we in 1110... toen de kruisvaarders veroverden Sidon. In 1644 werd het vredescongres in Münster begonnen... en in 1864 neemt Roemenië een wet aan... die Joden uitsluit van juridische functies. In 1890 op 4 december wordt koning Willem III begraven... en in 1961 wordt Anton Geesink in Parijs... de eerste wereldkampioen die niet uit Japan komt. In 1964 komt het Beatles-album Beatles for Sale uit... en in 1982 op 4 december neemt China de grondwet aan. Maar wij gaan terug naar 1534... want in dat jaar verovert Suleiman de Eerste Bagdad. Suleiman de Eerste verovert Bagdad... en gaat daardoor de geschiedenisboeken in als Suleiman de Grote... Bagdad is niet het enige wat hij verovert. Hij verovert onder andere ook het Griekse eiland Rodos. Servië verovert hij ook. En Hongarije. Lang kan Suleiman niet van die verovering van Hongarije genieten... want de Habsburgers veroveren het weer op hem. Hoewel Suleiman het gebied hierna weer probeert te heroveren... slaagt hij er niet in en uiteindelijk sluit hij een verdrag. Heel succesvol dus, die Suleiman de Eerste, de Grote Turk... of Suleiman de Grote. Dan moet je dan een plaat bij zoeken. Dat hebben we ook gedaan en we zijn terechtgekomen bij Tarkan. En Tarkan is een grote zanger in Turkije. En hij had in Nederland ook een grote hit, Simarik.

Michael and the Slipper Tree van The Equals uit Engeland. Met Eddie Grant nog in de gelederen. De laatste op een Engelse hitlijst een ontzettend leuk plaatje tegen. Wat in Nederland natuurlijk niet zo lang als leven nooit door kon breken. Omdat het zo verschrikkelijk Engels is. Maar goed, zo verschrikkelijk Engels is nou ook weer niet heel erg. Maar het bracht mij ertoe om hem mee te nemen vandaag en hem te draaien. Matchstock Men and Matchstock Cats and Dogs. Hier zijn Brian en Michael.

Beatles en Babies in Black. De voorlaatste plaat alweer van deze aflevering van Pop Circuit. Want we gaan eruit. En laten we na de Beatles dan maar de Stones draaien. Wild Horses. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag!

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
5: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
4: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, goedenavond. Hartelijk welkom bij Volgerop Muziek. Op deze warme zomeravond gaan we weer de hele aardbol over op zoek naar interessante en mooie muziek. En dat leidt tot een heel divers geluid. En diversiteit vieren we in dit programma. Omdat iedereen er mag zijn en omdat iedereen van waarde kan zijn en wat kan toevoegen. Zet daarom niet alleen je eclipsbril op, maar ook je koptelefoon, zou ik zeggen. En geniet van het mooie en goede van ook andere culturen. Want diversiteit en verbinding is waar het in volgrondmuziek om draait. Ook in de Eimond, met al die verschillende culturen, is dat een goede zaak. Welkom daarom in dit muziektheater. Welkom bij volgrondmuziek op Eimond 360. Ik begon deze aflevering van volgrondmuziek met Samira Saïd. Zij werd in 1958 geboren in Marokko en verscheen al op 9-jarige leeftijd zingend op de Marokkaanse tv. In 1976 verhuisde ze naar Cairo, naar Egypte dus, om een carrière in de Arabische muziek na te streven, wat het begin markeerde van haar latere roem in het Midden-Oosten. Volgens de Egyptische krant Al-Ahram zijn er inmiddels meer dan 60 miljoen exemplaren van Saïds albums verkocht. Vermeldenswaard is nog dat zij de eerste en tot op heden enige artiest is die namens Marokko heeft deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival. En ook nog eens met het eerste en enige volledig in het Arabisch gezongen liedje op het Songfestival dus. Helaas kwam ze er niet verder mee dan de 17e plaats in een veld van 18 deelnemers. Ik liet van Samira Saïd de titeltrack horen van haar album Yum Wara Yum uit 2002. En naar aanleiding van dit album riep de BBC haar uit tot beste artiest in het Midden-Oosten. Yum Wara Yum gaat overigens over het verlangen naar een geliefde die ver weg is. Het is een lied van heimwee, slapeloze nachten en de hoop dat de liefde toch stand houdt. Tijdens verschillende ontmoetingen achter de schermen van een talentenjacht op televisie troffen de Poolse artiesten Bartek Derilo en Kamil Betnarek elkaar. Dat leidde tot een muzikale samenwerking, ondanks hun toch enigszins verschillende muzikale werelden. Kamil Betnarek zit namelijk in de reggae-hoek en Bartek Derilo maakt muziek die een combinatie van Poolse roots, filmmuziek, art, pop en house is. Maar ze vonden het dus uitdagend om een gezamenlijk nummer te maken en dat werd het lied Kompas, dat in 2021 verscheen. En Derilo zei daarover: dat gaat over het belang van luisteren naar je innerlijk kompas. Dat, zo zei hij, ons, hoewel het ons vaak door een spoor van onzekerheid leidt, de weg wijst en ons hoop geeft.

Charlie XCX, artiestennaam van de in 1992 geboren Britse singer-songwriter Charlotte Emma Aitchison. Haar moeder heeft Oegandese wortels en haar vader is een Schot. En zij scoorde vanaf 2012 menige hit, maar 10 jaar geleden nam ze zo'n beetje afstand van de mainstream pop. Eind juli kwam haar studioalbum Music Fashion Film uit. En daarop dit lied, SS26, Spring Summer 26. Anders dan je zou kunnen denken als je naar de liedtekst geluisterd hebt, gaat die tekst niet over de toestand in de wereld en het mogelijke einde daarvan. Charlie XCX liet namelijk weten dat hoe en wie wij online zijn in het lied aan de orde komt. Hoe iedereen op internet het gevoel heeft dat je altijd aan de goede kant van elke discussie moet staan. Ze beschrijft de druk om niets verkeerd te doen, altijd te moeten excuseren als je toch een kleine fout maakt. Dat er een streven is naar een soort morele zuiverheid die uiteindelijk toch nooit genoeg is. Wellicht is die tekst cynisch bedoeld, want ik herken het gelet op alle kwalijke zogeheten toetsenbordridders eigenlijk helemaal niet. Bovendien zie je op internet vanuit extreme rechtse politieke hoek juist een streven naar onzuiverheid. Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon bepleitte flooding the zone with shit. Als je maar heel veel onzin uitstort, en Trump zelf doet dat vermoedelijk intuïtief, kan het publiek informatie niet meer van desinformatie scheiden. Critici, zoals wetenschappers, verliezen dan gezag, want krijgen te horen, dat is gewoon jouw mening. En dan gaat het dus wel over de toestand in de wereld. Spring Summer 26. We gaan luisteren naar de Zwitserse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2021. Die kwam voor rekening van een artiest die zich Gion Tears laat noemen. Achter die naam gaat Gion Muharremai schuil. Muharremai is een Albanese naam. Gion werd namelijk in 1998 weliswaar geboren in het Zwitserse Bern, maar is de zoon van een Kosovaars Albanese vader en een Albanese moeder. En die komen uit de hoofdstad van Albanië, Tirana, zoals we weten. Gion vond zijn artiestennaam Gion Tears nadat zijn grootvader tot tranen toe was geroerd door Gion's vertolking van Elvis Presley's Can't Help Falling in Love. Al op jonge leeftijd luisterde Gion naar barokmuziek en op zijn 12e begon hij met het zingen van opera en waarschijnlijk ontwikkelde hij toen al zijn exceptionele timbre ergens tussen sopraan en contralto. Contralto, moet ik zeggen. Weer later werd hij beïnvloed door David Bowie, Nina Hagen, Queen en Björk, en dat alles bij elkaar verklaart het soort muziek dat hij maakt. Gion Tears met Tout l'univers, het lied van de Zwitsers in 2021 Eurovisie Songfestival. En dat beschrijft een breuk en de pijn van het moment waarop die de betrokken mensen duidelijk wordt. Maar waarbij ook de mogelijkheid om opnieuw te beginnen er nog steeds is. Kortom, hoe liefde en verlies tegelijkertijd kunnen bestaan.

De Zwitser met Albanese roots, John Tears met Tout l'univers. We blijven in Europa, maar gaan noordelijk en ontmoeten daar Ot Nordstoka. Hij werd in 1972 geboren in Telemark, dat is een provincie in het zuiden van Noorwegen, en komt uit een zeer muzikale familie en groeide uit tot zanger, componist en muzikant die traditionele Noorse volksmuziek vermengt met pop. Ik laat van hem Ein Farar i Livet horen. Op het eerste gezicht is dit een lief, bijna kinderlijk liedje over een opa. En die opa is iemand naar wie je altijd kunt toerennen, die altijd bereid tijd is, die altijd bereid is tijd voor je vrij te maken, bij wie je altijd terecht kunt met alles waar je over nadenkt en bij wie altijd raad te vinden is. En het kernwoord in al die dingen is dus het woord altijd. De beschreven opa is geen held of een wijze oude man, maar het gaat om zijn aanwezigheid. Het lied zegt eigenlijk dat iedereen zo'n opa in zijn leven zou moeten hebben. Maar omdat dat niet altijd zo is, gaat het lied naast dankbaarheid ook over gemis. Hier is Ot Nordstoga uit Noorwegen met Ein Farfar i Livet.

Ot Norstoka met Ein Farfar Iliwet. Over een opa bij wie je altijd terecht kunt. Ik hoop voor mijn kleinkinderen ook zo'n opa te zijn. Van een opa gaan we naar een vader. Meer specifiek naar onze vader. Waar binnen de christelijke traditie een door Jezus gedicteerd gebed aangericht kan worden. En de artiest die dat gebed op Zuid-Afrikaanse muziek heeft gezet, ongeveer dat gebed, werd geboren als Jabulani Majola in KwaZulu-Natal, in Zuid-Afrika dus. Enkele dagen na zijn geboorte verdween zijn moeder. Hij werd opgevangen door een christelijke pastor en groeide op met 26 andere kinderen in Greytown. En Majola die raakt geïnteresseerd in muziek. En uiteindelijk specifiek in folkmuziek en verhuisde naar Kaapstad en ontdekte daar de naam van zijn moeder, Jabulile. En die begon hij als artiestennaam te gebruiken. Jabulile Majola. Ik draai van hem dus Baba Wetu. En dat betekent onze vader.

Zuid-Afrikaan Jabulile Majola met Baba Wetu. Sarah Moulablad is een Marokkaanse zangeres, songwriter en componiste die inspiratie put uit Franse liederen, jazz, bossa nova, Afrikaanse en Oosterse muziek. Na haar carrière als jazzartiest in Marokko te zijn begonnen, verhuisde Sarah, net als Samira Said overigens, waarmee ik dit uur begon, naar Egypte, omdat daar blijkbaar meer kansen voor haar lagen in de muziekwereld. In 2018 verhuisde ze naar Egypte. En haar muziek, een mix van verhalen en composities in het Marokkaanse dialect, vormen een eigen, je zou kunnen zeggen, een eigen authenticiteit. In maart van dit jaar werd een EP uitgebracht. En daarvan draai ik de titeltrack, Chebat Che 2 Hashtag. 2 Hashtag. Die en de gehele EP behandelen de thema's van verlies en blijvende emotionele aanwezigheid van iemand die er niet meer is. Sarah Moulablad. 2 Hashtag.

0: ومن وهم الليل ربي نجينا.
1: De Marokkaanse Sarah Moula Blaat met twee hashtag. En dat betekent dus, dat gaat over iemand die er niet meer is, maar tegelijkertijd over diens blijvende emotionele aanwezigheid. De titel betekent dan ook, ik heb je gemist. Luan Larobina, geboren in Gaspé, Quebec, in Canada dus, uit een Argentijnse vader en een Gaspésische moeder, put inspiratie uit haar gemengde afkomst. In haar tweetalige Spaans-Franse lied Vos de ma vida, dat in mei werd uitgebracht, combineert de klanken van Latijns-Amerikaanse folk en het Quebecoise chanson. Vos de ma vida is een eerbetoon aan haar vader, aan wie de singer-songwriter haar dankbaarheid betuigt voor het aan haar doorgeven van de kracht van muziek. Want die vader was zelf muzikant en hij gebruikte zijn muziek om een band op te bouwen met de gemeenschap waarin hij terechtkwam na zijn aankomst in Quebec. Toen mijn vader in Gaspésie aankwam, sprak hij geen woord Frans, vertelde Luan. En van jongs af aan besefte ik dat hij muziek gebruikte om contact te maken met anderen. En dat is dus iets wat me in mijn hele leven is bijgebleven. Ik heb het zelf ervaren. Onze gedeelde liefde voor muziek heeft ons in staat gesteld een brug te slaan tussen hem en mij. Een brug die verder gaat dan woorden en onze verschillen overstijgt.

De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, en na Luan La Robina bleven we nog even in Canada, zou je kunnen zeggen. Want dit was een lied van de grote Canadees Leonard Cohen, Anthem. Een duet van twee Amerikaanse zangeressen, Julie Christensen en Perla Bataya. Met deze kernzin, there's a crack in everything, that's how the light gets in. En vrij vertaald betekent dat in alles zit een barst. En juist daardoor kan het licht naar binnen. En dat geldt wat Cohen betreft, die het lied dus schreef, op diverse vlakken. Je hoeft niet persoonlijk perfect te zijn. Liefde hoeft niet volmaakt te zijn om toch waardevol te zijn. Op spiritueel vlak kan het gebrokene een toegang worden tot iets dat groter is dan jezelf. Verlossing, berouw of genade. En als regeringen en instituties falen, betekent dat niet dat je dan maar niets meer moet doen. Dat wat je nog kunt doen, doe dat dan, ondanks het feit dat het nooit perfect zal worden. Aldus Leonard Cohen. Vorig jaar trad in de Amsterdamse Melkweg de Braziliaanse zangeres Mari Froes op. En zij is inmiddels 23, nog jong dus, maar heeft toch al een grote fanschare opgebouwd. En onlangs verscheen haar eerste album en daarvan draai ik de track Reza Braba. Vurig gebed betekent dat. En de liedtekst laat een ik-figuur zien die volledig in de ban is van iemand. Het verlangen is lichamelijk, emotioneel, bijna verslavend. En het verlangen is zo intens.

dat niets, geen gebed, geen drank, geen therapie, het kan verzachten. Het is een liefdesobsessie die zowel zoet als gevaarlijk aanvoelt. Hier is Marie Froes.

Ja, Maria Froes met Reza Braba. Heerlijke muziek op een warme zomeravond. Zoals ik al zei, vorig jaar trad ze op in de Melkweg. En op hun website stond... Maria Froes die brengt de Braziliaanse zon naar Nederland. Nou, die hadden we vanavond ook, al was hij iets verduisterd. Ik sluit het eerste uur af met de Keniaan M. Ruby. Die M staat voor Michael. Michael Ruby dus, of M. Ruby. Hij is een in Nairobi gevestigde artiestenmanager en indie-muzikant die werkt op het snijvlak van live programmering, artiestenontwikkeling en door de gemeenschap geleide muziekervaringen. En daarbij richt hij zich op opkomend Oost-Afrikaans talent. Het creëren van duurzame carrières en het opbouwen van een publiek buiten de mainstream. En ik laat van hem een recente single horen, Just a Broken Man, waarin ook de jonge Keniaanse zangeres Atara te horen is. En de liedtekst gaat over een man die zich volledig is uitgeput, leeg en gebroken. Maar desondanks is het geen klaagzang, maar een intiem portret van mannelijke kwetsbaarheid. Het is rauw, repetitief en het is bijna mantra-achtig. Precies zoals iemand die vastzit in een mentale cirkel waar hij...

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, welkom in het tweede uur van Voorgrondmuziek. En in Voorgrondmuziek, ik vertel het nog maar weer eens, komen verschillende muziekstijlen aan bod. Muziek die je niet vaak hoort op de radio van verschillende continenten en landen. En als je naar al die muziek luistert, blijken we op onze aardbol helemaal niet zoveel te verschillen. In ieder geval hebben we iets gemeenschappelijks in muziek. En zelfs als we de gezongen woorden niet verstaan, kan muziek ons toch raken. Daarom laat je raken door muziek en voel je verbonden met ook mensen uit andere windstreken en culturen. Dit is Voorgrondmuziek op Eimond 360. Ik begon dit tweede uur met het lied Sue Willile van de in 1968 geboren Malinese artiest Samba Touré. Kort voor zijn geboorte overleed zijn vader, waardoor zijn moeder hem en zijn broer alleen moest opvoeden. Zijn moeder kon het zich niet veroorloven om Samba naar school te laten gaan. Omdat zijn moeder muzikante was en zangeres in de band van de legendarische gitarist Ali Farka Touré, leerde ze hem al op jonge leeftijd muziek te maken. Samba Touré ontmoette Ali Farka Touré eens op een markt. En Samba was toen 8 jaar. Samba in dit geval, gaf later aan dat deze ontmoeting een blijvende indruk op hem had achtergelaten. En hun ontmoeting kreeg een vervolg, want in 1997 vroeg Ali Farka Touré aan Samba Touré om te komen spelen in zijn band. En hij toerde in dat jaar met Ali Farka Touré door Amerika en Europa. En nu wil het geval dat Samba Touré in oktober, dus over 2 maanden, optreedt in Groningen en Rotterdam met een programma waarin hij een eerbetoon brengt aan Ali Farka Touré. Het muziekensemble Ganes werd in 2009 opgericht door de zussen Elisabeth en Marlene Chouin en hun nicht Maria Moling. Ze komen uit Laval, een plaatsje in de Dolomieten, en behoren tot de ongeveer 30.000 Zuid-Tirolers voor wie Ladin hun moedertaal is. Voor alle duidelijkheid, Zuid-Tirol ligt niet in Oostenrijk, maar in het noorden van Italië. Het geluid van de groep resoneert de wilde, ongerepte natuur waarin ze wonen. In 2018 onderging Ganes een verandering in de bezetting. Maria Moling verliet het trio en de Duitse Nathalie Pleuger sloot zich bij de groep aan. Als noorderling, dichter bij de zee gewend te wonen dan bij de bergen, is Nathalie iemand die echt wat toevoegde aan de groep. Ze is ook contrabassist en zingt daarnaast tevens met haar aan boord. Klinkt Ganes daardoor dus toch wezenlijk anders dan daarvoor. En ze begonnen toen met een spannende reis en creëren akoestische, zachte en harmonieuze melodieën. Ik laat hun lied Aria de Mer horen. Het lied gaat echter niet over de schoonheid van de zee, maar over een wereld waarin mens en natuur hun plaats verliezen.

Ja, dit waren Kylie Minogue en Snow Patrol. Zij brachten dit nummer, These Alarms, in juli uit, op 1 juli. En ze werkt niet eerder samen, deze Noord-Ierse Schotse band en de Australische zangeres die Kylie Minogue is. Snow Patrol had These Alarms in 2024 al klaar, maar wachtte tot de samenwerking met Kylie werkelijkheid zou worden. Frontman Gary Lightbody vertelde: als groot Kylie-fan schreef ik These Alarms met haar in mijn achterhoofd. Ik speelde het voor de bandleden Johnny McDade en Nathan Connolly en zij vonden het geweldig. Maar toen het nummer af was, realiseerden we ons al snel dat er iets miste. En we wisten allemaal dat Kylie's stem het missende stukje was. En die kon dus uiteindelijk worden toegevoegd. Stel je een landschap voor waar in de zomer de zon nauwelijks lijkt te verdwijnen. Waar licht, natuur, taal en muziek al eeuwenlang met elkaar zijn verbonden. Ik heb het over Saapmi. Naar dat gebied gaan we muzikaal reizen. En wat is dat dan voor een gebied? Dat is het uitgestrekte woongebied van de Sami. Dat zijn mensen die wonen in het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. In diverse landen dus. En in het lied waar we naar gaan luisteren ontmoeten twee verschillende Sami-muzikale tradities elkaar. Niels Johan A. Gaup komt uit het Noorse Kautokeino en is beoefenaar van de Sami-joik-traditie. En Heli Aikio is afkomstig uit Inari in Finland. En zij draagt de oude Inari-Sami-muziektraditie van de Liefdet uit. In het lied Geashaya bij Faas, en dat betekent letterlijk zoiets als de zomerzon, dat is ook wat makkelijker uit te spreken, brengen ze hun werelden samen. Gaup met zijn joik, Aiko met haar achtergrond joik en de klanken van de kantele, het Finse snaarinstrument. Het resultaat is geen gewone popsong, maar een ontmoeting tussen stemmen, talen en tradities. Muziek die iets van het noordelijke licht en het Saapmi-landschap in zich draagt.

De Sami-muzikanten Johan Niels Agaup en Heli Aikio met Geyasaya Baifash. Zomerzon betekent dat dus. Ja, een heel ander lied natuurlijk dan dat van de Makkers. Ja, ook leuk trouwens. Ach, laat ik eens gek doen.

Ja, te leven aan het strand en het water, dat kunnen wij hier in de Eimond. Dit waren de makkers en van mijn gewaardeerde collega Johan Komen vernam ik dat die band uit Hoorn afkomstig was. Ze begonnen in de jaren 60 als de Sparklings en waren toen de begeleidingsband van Ben Kramer. In 1970 veranderden ze de bandnaam in de Makkers. En dit door Pierre Cartner, alias vader Abraham, geschreven Zomerzon is hun grootste hit. Het stond in de maanden juli en augustus van 1972 9 weken in de Veronica Top 40 en reikte tot de 5e plaats. Ik denk dat ik het toen ongetwijfeld in Radio Tour heb gehoord in die zomer. En het is toch wel een beetje een guilty pleasure van mij. Dus ik kon de verleiding niet weerstaan. We gaan weer ver weg, naar Hongkong. De Hongkongse muzikant C.E. Leo, voluit Ho Chuk Yin, is een virtuoos op de chromatische mondharmonica. Daarnaast is hij singer-songwriter en componist. En hij begon al op 6-jarige leeftijd met een klassieke mondharmonica-opleiding en won zijn eerste internationale prijs als mondharmonica-solist op 10-jarige leeftijd tijdens het Asia Pacific Harmonica Festival. We weten er alles van. Op 19-jarige leeftijd had hij al 17 internationale titels behaald. Waaronder 2 de wereldtitel solo op het World Harmonica Festival in 2009 en in 2013. We gaan een lied van hem beluisteren dat in juli, vorige maand dus, uitkwam en Over the Bridge heet. Een lied met ook Schotse en Ierse invloeden, waarin we ook de Hongkongse cellist Bernard Chan horen.

Ja, bij mondharmonica denken we natuurlijk al gauw aan Toets Tielemans. Maar deze man kan er dus ook heel wat van. De Hongkong-harmonica-speler Si Leo. En we hoorden hem samen met de cellist Bernard Chan. Over the Bridge. Jacques Mourigande, bij muziekliefhebbers bekend als Mighty Popo, is een Rwandese muzikant en muziekdocent, geboren in een Burundese vluchtelingengemeenschap. Naast zijn liefde voor de traditionele muziek van Rwanda en Burundi heeft hij ook een levenslange band met rock'n'roll, blues, jazz, rhythm and blues, reggae en volksmuziek. Mighty Popo heeft recent de allereerste openbare muziekschool van Rwanda opgericht om jonge Rwandese muzikanten in staat te stellen hun muzikale en professionele vaardigheden te ontwikkelen. Ja, en het bijzondere is ook dat ik een collega heb die ook in Burundi geboren is en in Beverwijk nu woont en dus bij mij op het werk actief is. En die kent deze Mighty Popo. Dat vind ik dan weer bijzonder, hè, dat opeens iemand dichtbij haalt. En zij kon mij vertellen dat hij op dit moment in Scandinavië is. Dus ik kon hem niet hier in de studio uitnodigen. Maar wel in Europa dus, maar nu wel in dit programma met Urogendo. En vertaald in het Nederlands betekent die titel Reis.

0: Eimond 360.
1: Ja, en dan moet ik de microfoon openzetten. Dit was dus de Tutsi-muzikant Jacques Morigande met Uro Gendo, artiestennaam Mighty Popo. Ze begon met zingen op 4-jarige leeftijd, studeerde klassiek piano en schreef haar eerste lied op 9-jarige leeftijd. Ze combineerde haar klassieke studies met de uitstekende leerschool van het podium, terwijl grote namen uit de internationale en Italiaanse muziek haar artistieke ontwikkeling begeleiden. Van Alanis Morissette tot Carmen Consoli, van Jeff Buckley tot Antonello Venditti, van Queen tot Lucio Battisti. Ik heb het over de Italiaanse zangeres Veronica Marchi. Zij bracht in juni het prachtige album Veronica Marchi Canta Ivan Graziani uit. Samen met Marco Passetto, Sara Alessandrini en Enrico Taracnoli vertolkte erop 10 bekende nummers van de Italiaanse rockpionier Ivan Graziani. Ik draai van het album Taglia la testa al gallo, hak de kop van de haan eraf, betekent dat. Nou, dat vraagt om uitleg. Het is een bitter komische vertelling over een dorp waar achterdocht, roddel, hypocrisie en kleinburgerlijke wreedheid de boventoon voeren. Het lied gebruikt het beeld van het onthoofden van een haan als metafoor voor hoe een gemeenschap haar eigen zondebok kiest en offert om de schijn van orde te bewaren.

is het project en ook de artiestennaam van de Londense singer-songwriter Josh Edwards. Edwards woonde een tijdje in Spanje, waar hij flamenco-gitaar leerde spelen van bepaalde meesters, zou je kunnen zeggen, die dat instrument goed beheersen. En daarna bezocht hij Bolivia om het Andes-instrument de charango te leren bespelen. Beide instrumenten kwamen centraal te staan in zijn muziek en songwriting. Toch is het ook de stem van Josh Edwards, Blanco White, die opvalt, want die is indringend en zacht tegelijk. Edwards combineert elementen uit Andalusië en Latijns-Amerika met invloeden uit zijn eigen omgeving. En dat resulteert in, ja, je zou kunnen zeggen, een weemoedig klinkende folk met een mysterieus geluid. In 2020 verscheen het succesvolle eerste album van zijn hand, On the Other Side, heet dat, met erop de hit Oh La La, die inmiddels al meer dan 176 miljoen keer is gestreamd. Ja, ik lieg het niet. Oh La La is een lied over de verdwijnende steden en dorpen van Zuid-Europa. Vaak zijn deze plekken adembenemend mooi, maar worden ze steeds meer verlaten doordat bewoners voor banen, werk dus, naar elders vertrekken, naar andere gemeenschappen. Blanco White.

Blanco White met Olala. Ja, we gaan naar het laatste lied van deze avond van het Belgische duo Bel Air. Die naam betekent mooi lied. Het duo bestaat uit de sopraan Lieselot de Wilde en jazzgitarist Peter Verhulst. Deze twee muzici begonnen samen muziek te maken uit nieuwsgierigheid naar wat er voor muziek zou ontstaan uit een combinatie van hun verschillende muzikale achtergronden. Hun muzikale taal getuigt van de virtuositeit, expressie, technieken en klankkleuren uit de klassieke muziek, oude muziek, Franse chansons, jazz, Joodse muziek, Arabische muziek en avant-garde. Ik laat iets horen uit, je zou kunnen zeggen de oude doos, maar dat klinkt niet zo netjes en niet zo respectvol. Oude muziek. Ik zeg adieu, met ik, met ck en zeg met een s. En dat lied komt uit het Antwerps liedboek. Dat stamt uit 1544. Hier is Bel Air en Lieselot de Wilde en Peter Verhelst dus met ik zeg adieu. Ik dank jullie weer voor het luisteren naar deze aflevering van Voorhoofdmuziek. En ik zou zeggen, ja, volgende week ben ik er weer. En dan hoop ik jullie weer aan jullie toestel te treffen. Ik hoop dat jullie mooie muziek hebben geluisterd. Ik wens jullie alle goeds en zeg adieu. En dan gaat dat nu gebeuren, hoop ik. Ja, waar komt het?

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
3: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
2: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
4: Het was echt fantastisch, ja. Onbeschrijfelijk.
5: Hoe vond jij het?
6: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
2: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlakbij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 s'avonds zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ma, ma, ma.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Afgelopen weekend vond Bever Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek. Eimond

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6 procent. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Afgelopen weekend vond Beaver Beach plaats aan de parallelweg in Beverwijk voor wijkcentrum bij 45. Bezoekers genoten van kinderfilms, een barbecue, een Hollandse avond, een schatzoektocht en zaterdag een talentenjacht met zangoptredens. De organisatie wilde het strand naar Beverwijk brengen. Wie vanavond de gedeeltelijke zonsverduistering wil zien, moet een eclipsbril zoeken. In de Breestraat in Beverwijk zijn alle 500 brillen bij juwelier Van Kampen binnen 4 dagen uitverkocht. De eclips is tussen 7:30 en 9:00 avond zichtbaar, met een hoogtepunt rond 7:50. Oogartsen waarschuwen voor schade bij direct kijken zonder goede bescherming. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.